het Witte Huis op slot is gegaan en zou tientallen keren gevuurd zijn. Politie heeft de schutter neergeschoten en ook iemand anders is gewond geraakt. Journalisten die op het terrein van het Witte Huis waren, werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de één na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. Eén patiënt is overleden. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-offwedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP.

Goedenacht. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Bayern München heeft de dubbel gewonnen. De ploeg was al landskampioen en heeft nu ook de beker gewonnen. Dankzij een 3-0 overwinning op Stuttgart, de ploeg die de beker vorig jaar nog won. Harry Kane maakte alle doelpunten. Het is voor het eerst in 6 jaar dat Bayern weer de beker pakt. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: with you. Cue Music.
1: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

Goedemorgen. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. 5 mensen raakten gewond. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurgestelde Max Verstappen begint vanavond vanaf de 6e plek aan de Grand Prix van Canada. Max klaagde bij de training en de sprintrace al over zijn auto en bij de kwalificatie was het niet anders. De technici wilden wat nieuws proberen, maar dat werkte blijkbaar niet, zei hij na afloop. De Mercedes'en starten vanaf 1 en 2. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 doden en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: beste in sportvoeding.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus... Aldi.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Gek op lage

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35.

0: jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet aan

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Goedemorgen. Het nieuws van 7 uur, dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
8: Goedemorgen. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle, er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond, na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Q-Music, verkeersinformatie, dan door Flitsmeijer.

0: Ja, je kan ze gewoon live zien, hè, de Benga Boys. Als je er tenminste bij bent. Op 20 juni, de Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven. De Benga Boys. Je hoorde ze op 335 in de queue. Top 500 van de zomer. Shalalalala. Het is niet de grootste hit van de Benga Boys, maar ik vond het wel heel erg leuk. Ik krijg een leuk berichtje van Nick, die appt. Goedemorgen Jorien, ik ben momenteel in Amerika mijn roadtrip aan het afronden. Later vandaag vlieg ik vanuit de VS terug naar Nederland. Ik ga deze hele heerlijke lijst nog even meepakken voor de laatste kilometers tot het vliegveld. Oh, ik ben zo jaloers op jou, Nick. Roadtrip in Amerika, dat is gewoon echt de allerbeste vakantie die ik ooit heb gedaan en die ik me ook kan verzinnen. Dus heel veel plezier daar. Wat moet het dan lekker zijn om gewoon lekker de Benga Boys op de radio te horen in Amerika. Pieter die laat ze ook van zich horen. Die zegt goedemorgen. Voor mij geen weekend hoor. Ik ben vandaag aan het werk bij de recreatieplas. Annemieke die is er.
1: Goedemorgen. Vanuit de zonnig Breda. Onderweg voor mijn werk. Ik werk als verpleegkundige in de thuiszorg. Ik ben het hele weekend te pineut. Maar ja, de zorg gaat altijd door. Maar deze heerlijke zomerse klanken helpen mij de dag wel door.
0: Nou,
1: geniet allemaal.
0: Ja, jij ook Femke. En nog een berichtje. Oh nee, dit was Annemieke. En het volgende berichtje is van Femke, want die is jarig vandaag. Ze gaat het niet echt vieren, zegt ze. Want met de kindergroep van ons theater hebben we vandaag een optreden waar ik aan meedoe. Nou, lekker dat je luistert naar de Q Top 500 van de zomer. Want ja, ik zei het al en ik blijf het zeggen. Er komen zoveel fantastische parels nog voorbij. Zometeen na 7:30 bijvoorbeeld Beyoncé en Shakira met Beautiful Liar. Ken je die nog? En

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.

0: bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Goedemorgen. Vanochtend kan het in het noorden nog wat mistig zijn, maar later gaat de zon overal weer volop schijnen vandaag, met temperaturen van noord naar zuid tussen de 22 en 28 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld op deze vroege zondagochtend, maar wel 2 flitsers gespot. Eentje op de A10, ter hoogte van Amsterdam, hectometerpaal 21.3. En op de A16 wordt gecontroleerd Dordrecht richting Breda, bij hectometerpaal 59.0.
14: Jorien Renkema.
13: De Q Top 500 van de zomer gaat verder.
14: Q sounds better with you.
13: Met nu Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar. Dit is

De zomerhit van het jaar 2010. Yolanda Be Cool en D-Camp. We No Speak Americano. 332 in de queue, top 500 van de zomer. Ja, dat was dus 2010, waar je ook meteen weer in zit, toch, als je dit liedje hoort. Maar het origineel is iets ouder, want de roots van dit liedje kwam in 1956.

zeggen. Klinkt al wel ineens heel langzaam als je Yolanda Be Cool en D-Cup net gehoord hebt. Dit was de Italiaan Renato Carosone uit 1956 dus. En dat liedje dat heette, Tu vuoi va l'Americano. En het betekent zoiets als, jij wilt een Amerikaan zijn. Nou, Amerikaans zijn of Amerikaans spreken, dat is allebei sowieso niet het geval voor de volgende artiesten in de lijst. Want die komen uit voor de dag.

0: 16. Zongen we deze allemaal mee? Koens. En Cooking on Three Burners. This Girl. Op 330 in...
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Nou, over This Girl gesproken. Als de Q Top 500 van de zomer een wedstrijd zou zijn tussen de jongens en de meisjes... dan zou het keurig gelijk spel zijn. Want allemaal staan ze drie keer in de lijst. Qua titels dan heb ik het over, hè. Want, nou, luister even mee. De jongens die zijn bijvoorbeeld te vinden bij deze van Don Henley...

zijn ook goed vertegenwoordigd bij Sabrina. Nou, die drie hits moeten allemaal nog voorbij komen tijdens de Q-top 500 van de zomer. Nou, en aan de andere kant, de dames, die zijn bijvoorbeeld bij Peter André te horen. Mysterious Girl staat op nummer 100 in deze lijst, verklap ik alvast. En Sean Kingston komt nog voorbij.

van Koens en Cooking on 3 Burners. Nou, hebben we die administratie alvast even bijgewerkt? Gaan we nu door met 329 in de Q-top 500 van de zomer. Daar vinden we Mark Ember. En die heeft meteen een goede tip voor vandaag. Hij zegt namelijk dat de perfecte combinatie met warm weer iced tea is. Dus dat is een dranktipje. You and me belong together like cold iced tea and warmer weather. Nou, dat warme weer komt wel goed vandaag. Pak jij de iced tea erbij. Dit is Mark Ember.

0: Q-Music en de Q-top 500 van de zomer. Good to be. Van terecht op 329. Ik krijg een leuke video in de Q-Music app, want je kunt ook video's naar ons sturen. Hè? Je kan gewoon een berichtje typen, maar je kan ook altijd een audiobericht maken of een foto of een video sturen. En Remco die stuurt dus een video vanuit een lege sportschool. Ik ben blijkbaar als enige fanatiek genoeg met Pinksteren, zegt hij. Nou, succes Remco, lekker bezig. Thomas die gaat een dagje Texel doen met dit mooie weer, maar we zijn best wel laat, dus ik hoop dat we de boot halen. Oh, nou, ik help je hopen. Femke, die is wakker. Nou ja, nog wel.
1: Goedemorgen, ik ben onderweg naar huis voor mijn nachtdienst. Ik was zo lekker slapen.
0: Welterusten Femke en Tim die hebt lekkere muziekjes op de radio. Ik heb het nu wel nodig, want om 3:30 ben ik wakker gebeld voor een spoedreparatie na een brand. Al 3,5 uur onderweg en spullen opgehaald. Nu nog 1,5 uur terugrijden. Dus kom maar door met die zomerse knallers. Nou, Tim, jij vraagt, wij draaien. 328.

0: de Turfy Gang. En deze kan je ongetwijfeld ook meezingen straks na achten.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Zo, waar is het warm?
16: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
17: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Ik kan niet werken vandaag.
19: Waar heb je last van?
18: Koorts. Oranje koorts.
20: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
21: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
22: Hey buurman.
23: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
22: Stef?
23: Ja?
22: Waar bel jij nu mee aan?
23: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
26: Aldi. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
28: Dat wordt genieten.
27: Ja, dus.
26: Aldi.
29: Hallo ondernemer. Odido Business hier.
0: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur, dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
3: Goedemorgen. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel twee flitsers gespot. Eentje op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236.2. En er wordt gecontroleerd op de A18, Varsseveld richting Didam bij 195.7.
4: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
2: Q-Music. Jorien Renkema. Ja, en zo meteen in die Q Top 500 van de zomer. De Lazy Song van Bruno Mars. Maar nu eerst op 327 Corona. En dan de leuke versie.

0: Bruno Mars maakte deze Lazy Song in een poging om iets te schrijven dat beter was dan alles van de Beatles.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: En dat is natuurlijk best wel zelfverzekerd om over je eigen liedje te zeggen dat het beter is dan de Beatles. Maar het punt is dus dat dat niet is wat de Lazy Song is geworden. Want het lukte dus juist niet om een liedje te maken dat beter was dan alles van de Beatles. En toen was Bruno Mars er helemaal klaar mee. Die was compleet gefrustreerd en toen zei hij in de studio: "Today I don't feel like doing anything." En toen ineens zag iedereen daar het licht en gingen ze verder aan de slag met precies die zin. En de Lazy Song werd het eindproduct. En daarmee wil Bruno Mars dus eigenlijk aan iedereen meegeven: soms probeer je te hard. En als je probeert te overpresteren, dan wordt het niks. Dus relax. En behaal op die manier je hoogst haalbare. Nou, dat is een mooie levensles voor dit Pinksterweekend, toch? De Lazy Song hoor je op 326 in de Q Top 500 van de zomer hier op Q Music. Want mocht je er net in vallen, we vieren dit lange tropische Pinksterweekend met de 500 beste zomerliedjes op een rij, gekozen door jou. Met zometeen een klassieker uit 1984. Gaat over lange nachten met reggae-muziek. Maar nu eerst eentje over lange nachten op Ibiza. Turfy Gang en Russo staan op
1: nummer 325.

En de snelste track die ooit die miljard streams heeft gehaald is trouwens Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars. Die stonden in 96 dagen tijd al in die Billions Club van Spotify. Nou, deze die je nu hoort heeft er iets langer over gedaan, want 15 jaar nadat dit een hit werd, was het zover. Ik heb het over

andere versie te horen. Met die toch een beetje andere timing heeft hij. Dus het beste, als je iets in je hoofd hebt, dan moet je het gewoon even horen. Dan ben je er weer vanaf, toch? Dus vooruit, we zenden die andere versie ook nog heel even kort uit. Party.

Shake that. Danny Vroger met onze eigen Bram Krikken. Dit was gewoon bij de toppers, hè? Hoe vet was dat? Goedemiddag, vanaf 12 uur weer te horen hier op Q. Ja, Bram Krikken dan, hè? Niet Danny Vroger. Nu op...

plekken 322 in de Q-top 500 van de zomer. Een liedje dat niet echt een hele grote hit is geworden destijds. Wat eigenlijk wel gek is, want hij is gemaakt door twee absolute Zero's-iconen. Want zij had in de Zero's deze hit.

0: in deze heb ik heel veel zin, op 318.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Chris?
9: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Het is

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
1: Nu bij Dirk, Avico, Friet van het Huis of aardappelschotel, 1,99.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Goedemorgen. Vanochtend kan het in het noorden van het land nog wat bewolkt zijn. Maar later gaat de zon overal in Nederland volop schijnen. Temperaturen van noord naar zuid tussen de 22 en 28 graden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel een paar flitsers gezien. Eentje op de A2 bijvoorbeeld van Maastricht naar Echt. Bij hectometerpaal 236,2. Er wordt gecontroleerd op de A12 Zoetermeer richting Den Haag bij 8,6. En op de A16 Dordrecht richting Breda bij 45,8.
7: Q-Music, Jorien Renkema.
6: 321 in de Q-top 500 van de zomer. Q-Sounds better with you. Is for Rehab, Inna en Sesh. Dit is Rock My Body.

0: Boy, die zijn we al een paar keer eerder tegengekomen in de lijst. En die gaan we ook nog wel een aantal keer horen. Onder andere met Hot en Sun Is Up. Dus Inna is wel een van de hofleveranciers van de lijst. 6 noteringen in totaal. Ik denk dat ze dat zelf aan het begin van haar carrière ook niet had gedacht, hoor. Dat het allemaal zo'n succes zou worden. Vorig jaar was Inna te gast bij Q Music in Stefan's Piano Bar. En daar vertelde ze toen dit.
1: I remember that my manager used to go to clubs with a stick, with a memory stick, oh, with the song on it. And say like, can you play this song?
0: Ja, mooi, hè? Dus van met een USB-stickje langs clubs om je muziek te verkopen en maar te smeken of iedereen het alsjeblieft wil draaien, naar koningin van de zomerhits tijdens de Q Top 500 van de zomer. Nou, Inna dus de koningin van de lijst, maar wie is dan de koning? Misschien deze man? Bob Marley? 320. Dit is one.

0: eigenlijk in dit geval is begonnen. Bob Marley, One Love op 320.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: En ik vroeg me dus net even hardop af of Bob Marley misschien de koning van deze lijst is. Nou, ik ben er even ingedoken. Hij staat in totaal 8 keer in de Q, top 500 van de zomer. Met No Bomber, No Cry, die ga je nog horen. Sunny Shining staat erin. Three Little Birds, Could You Be Loved. Komen allemaal nog eraan van Bob Marley. Maar ja, is hij dan dus ook de absolute koning van de Q Top 500 van de zomer? Nou, die titel gaat toch echt aan hem voorbij. Want ja, Bob Marley staat 8 keer in de lijst. Maar Enrique Iglesias, die heeft 13 noteringen in de Q Top 500 van de zomer. Met als hoogste notering Bailamos. Die staat op nummer 12. Nou, dat duurt dus nog wel even voordat je die hoort. Want we zijn pas bij 319 in deze lijst van de 500 beste hits van de zomer. En er kan een titel als Sunshine natuurlijk niet in ontbreken. Ginger Ninja op
2: nummer 319.

Je hebt bepaald Dante Thomas, Frost Michel, Miss California. Hoorde je in de Q-top 500 van de zomer. Met nu op 317 dikke Eurodance van La Bouche. Nou, dat klinkt Frans en dat is het ook. De naam dan, La Bouche, betekent de mond in het Frans. Maar verder komt er eigenlijk heel weinig Frans aan te pas. Want de grote man achter La Bouche is een Duitser. En ook een vrij bekende Duitser, want zijn naam is Frank Farian. En Frank Farian was bijvoorbeeld het brein achter Boney M. Maar hij was ook de man die de muziek maakte voor Milli Vanilli. Nou, had heel veel succes gehad dus. En in de 90's besloot hij twee Amerikaanse zangeressen samen te zetten.

0: Het zijn J Balvin, Dua Lipa en Tiny met Un Dia op 316 in de Q-top 500 van de zomer. Die zo meteen na 9 verder gaat met de one and only Bas van Nimwegen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, jullie.
0: Heb jij plaknacht gehad of viel het mee?
1: Plaknacht. Nee, valt eigenlijk nog mee. Ja, je moet een beetje overdag een beetje alles dicht houden. En dan blijft het een beetje koel binnen.
0: Gordijn ook dicht.
1: Ja, vind ik later aan. En was nog te doen van jou dan? Hoor.
0: Nee joh, bij mij is het altijd te doen joh. Al zit het 40 graden. Ik heb airco op de slaapkamer.
1: Jij bent ook zo verwend.
0: Ja. Hey, ik zit even te kijken naar wat je allemaal gaat draaien zometeen na 9 in de Q-top 500 van de zomer. En toen zie ik één liedje voorbij komen. Dat doet mij meteen denken aan dit. Ken je hem nog?
2: Hoe?
1: Oh.
2: Hoe?
0: De duifmeneer.
1: De duifmeneer, ja. Dit is zijn lokroep, toch? Naar duiven toe.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik weet wel welk liedje jij bedoelt nu natuurlijk.
0: Ja, zullen we nog even in het midden laten?
1: Ja, dat is goed. Ja.
0: Okay. En dan wat je ook gaat draaien is deze van George Michael. Let's go outside. Oh, lekker.
1: Lekker.
0: Ja.
1: En ook Milk and Sugar hoor je zo.
0: Leuk, vaya con Dios. Nou, veel plezier Bas.
1: Ja, dankjewel.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
10: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris, ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
13: eboekhouden.nl. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: producten in sportvoeding.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
19: Oranje fans.

0: 9 uur. Goedemorgen, het Key Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen.
1: Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de Boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht, vindt Verhoeven, hij wil een rematch. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Yes, dankjewel. Dankjewel verkeer van Flitmeister. Met geen files, wel één controle gemeld op de A2. Maastricht echt. Opletten daarbij. Geleen staat ze bij 236,2.
2: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Q-Music.
3: Bas van Nimwegen.
0: Zo, nog zo'n tropisch dagje doen. Lekker, hé, met zometeen Eros Ramazzotti en eerst Miss Montreal.

0: Q-Music met Eros Ramazzotti. Oké, eerlijk zeggen, heb je net dit gezongen? Ja, wel hè.
1: Breng dat ding tot verdomme.
0: Natuurlijk de versie van Enge Buren, Jorde. De versie van Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone. Op 314 in de top 500 van de zomer. Op deze tropische zondag. En misschien voel jij jezelf inmiddels een beetje een pizza calzone. Van de buitenkant een beetje knapperig, krokant. En van binnen gewoon bloedheet en opgeblazen. Opnieuw een heerlijke dag vandaag. Er is eigenlijk één ding dat je nodig hebt. Of ja, twee. Zonnebrand en je radio. Ja, tot met morgenavond hoor je de lekkerste zomerhits hier op Q-Music. De top 500 van de zomer. En om dat zomergevoel een beetje af te maken, heb ik hier het geluid van zeemeeuwen. Ook zo'n typisch zomers geluid, toch? Heerlijk. Dat is grappig. Calvin Harris die heeft in de volgende track dus heel zacht op de achtergrond het geluid van zeemeeuwen verwerkt. Dat zit dus door het hele nummer heen. Ja, het is zo zacht dat je het bijna niet hoort. Maar dat heeft hij dus bewust gedaan, zodat het in ons onderbewust een zomergevoel oproept.

0: Jij hoorde er samen met Sean Paul, Baby Boy, in de top 500 van de zomer op 312.
1: De Q top 500 van de zomer.
0: Ondertussen zit Ricardo lekker langs de waterkant. Die stuurt ochtendje vissen lekker met de top 500 van de zomer aan. Als ze me missen, ben ik vissen. En Rielle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat vandaag met 30 graden heerlijk langs de lijn staan.
2: Ja, heel fijn, de hele dag.
0: Jij komt helemaal krokant weer thuis vanmiddag.
2: Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Maar goed, we klagen niet, hè?
0: Nee, nou nu wel, maar...
2: Ja.
0: Maar voor wie?
2: Voor mijn zoon, Roan, die heeft de hele dag een handbaltoernooi. Ja, lekker.
0: Kijk, gezellig op de achterbank.
2: Ja, ik zit voorheen.
0: Oh, ja, precies. Nou, ondertussen één oortje in, Rielle, met de top 500 van de zomer. Beetje verkoeling.
2: Ja, precies.
0: Nou, met nu ook nog eens één van jouw ultieme zomerliedjes.
2: Ja, vind ik altijd, als hij op de radio komt, dat niet zo heel vaak is, dan zet ik hem harder. En zeker als het lekker weer is, dan word je altijd blij van.
0: Nou, ik zou zeggen, zet hem nog even lekker hard.
2: Ja, gaan we doen.
0: We gaan hem draaien en succes met handballen, Roan.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: Zover in je ijskoffie. Milk and Sugar bij Kimi en zegt hey na na na in de top 500 van de zomer. Die zometeen verder gaat met de zonnekoning. Ja, de man die het meest voorbij komt in de top 500 van de zomer. 13 keer staat hij erin. Arik Iglesias. En Subem La Radio hoor je zo op Q.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20%.

0: Alleen bij Blokker een gratis oranje one-up dwelpad ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: e-boekhouden.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99.

0: stack silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Kimi is ik weer van Weerplaza. Zonnig en warm met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden iets koeler vanwege het zeewindje daar. Kielverkeer van Flitsmeister dan met één file op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam Centrum en Feyenoord kom je in 6 minuten. 1 controle op de A2 Maastricht. Echt opletten bij 236,2.
12: Q-Music. Bas van Nimwegen.
11: Met de top 500 van de zomer met Enrique Iglesias nu.
12: You sound better with you.
13: 309.

de hofleverancier van de lijsten. Enrique Iglesias en Subemla Radio op nummer 309. Eigenlijk moet ik dit ook even in het Spaans doen dan, hè. Aquí en la Q-Top 500 del verano. Nada menos que 13 veces lo vas a escuchar este fin de semana de Pentecostés. Esta ha sido la cuarta vez, así que todavía quedan 9. Qué maravilla el español, Fer, la verdad. Ay, kan het wel even, moet ik zeggen, toch? Klonk best aardig, hè? Ik dacht toen heel veel klein stukje in het Spaans. Ik moet toch even een keer mijn Duolingo skills in werking brengen, natuurlijk. Van de Spaanse Enrique Iglesias gaan we naar de Franse David Guetta. Mijn vrouw op Frans is dan weer niet zo goed, dus ik laat het hierbij. Hij staat 4 keer in de lijst, samen met de man die vorige week nog 2 keer in een volle Ziggo Dome stond.

0: Op 307 de top 500 van de zomer. Oké, ik moet hier heel even op terugkomen. Voordat iedereen denkt dat er een halve Spanjaard in mij schuilt. Ik zie een appje van Kim de Tijen. Die stuurt, wow Bas, dat klonk als een echte Spanjaard die een verslag of iets dergelijks uitbrengt. Krina Disberg die zegt, oh mijn god, dat klonk echt vloeiend Bas. Richard Borstelaar, zo Bas, je leert al heel goed Spaans. Op een paar woordjes en accenten na is het echt heel goed. Ja, ik deed even een klein stukje, mocht je het gemist hebben, het klonk net zo.
1: Nada menos que 13 veces lo vas a escuchar este fin de semana de Pentecostés. Esta ha sido la cuarta vez, así que todavía quedan 9. Qué maravilla el español, ¿verdad?
0: Ja, goed hè. Het is AI. Ja, ik moet gewoon eerlijk zijn, het is AI. Ja, wat is dat dan goed hè? Ik mocht willen dat ik zo goed Spaans kon praten. Nee, ik heb dus in het Nederlands gewoon iets ingesproken. En dat heb ik dus getranslated. En dan komt er zo vloeiend Spaans uit. Fantastisch, toch? Ik ben er jaloers op.

0: Dekker in de top 500 van de zomer. Inmiddels een van de grootste Nederlandse artiesten van dit moment natuurlijk. Maar ja, dit is gewoon hoe het begon natuurlijk. Hè. Eigenlijk als grap in 2023 op TikTok vroeg Roxy toen om haar volgers 4 woorden te geven. En op basis van die woorden zou zij dan een liedje maken. En die woorden die waren kleuren, zon, Ibiza en spiegel. Ja, en daar kwam dus deze hit uit, Anne Fleur vakantie. Over die typische Anne Fleur meisjes die ja, een beetje doen alsof ze uit het gooi komen. Herkenbaar in een korte rokje, zo'n geknoopte trui, weet je wel. Over de schouders, enkellaarsjes. Ja, en natuurlijk die afkortingen, zoals Esma's of Lawa, lange wandeling, haverkapjes. Je hoorde er in de Q-top 500 van de zomer. Anne Fleur vakantie stond op 306. 1 plekje hoger, Gigi D'Agostino, The Riddle op
1: 305.

Gigi D'Agostino op 305 in de top 500 van de zomer. Je hoorde The Riddle. Ik zie een appje binnenkomen van Mariska Stevens. Die stuurt, heb ik iets gemist? Of gaat Joris geen liedje meer draaien op zijn draaiorgel? Ja, we zitten natuurlijk midden in de top 500 van de zomer. Maar hij zou natuurlijk wel even een liedje uit de lijst kunnen draaien. Dat jij dan moet raden welk liedje die draait op zijn draaiorgel. Weet je het, dan maak je kans op het Q-Music prijspakket.

0: meer.
1: Q Top 500 van de zomer.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het Key Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
7: Goedemorgen. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in 2 bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende 2 nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dankjewel Jeroen, dank je. Verkeer van Flitsmeister met 2 files gemeld op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Rijndijk moet ik zeggen. Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Parallelrijbaan is afgesloten, kom je in 3 kilometer, half uur. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord, 21 minuten. Controles eentje gezien op de A2 Maastricht. Echt opletten bij Geleen bij 236,2.
8: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Q Music.
9: Bas van Nimwegen.
6: Ik weet niet of je al ontbeten hebt. Hotel

0: beste van op 303 in de top 500 van de zomer.
1: Horis. Horis. Daar is Joris.
0: Jorde, Oya Mikanto. En Joris hangt weer aan de telefoon op zondagochtend. Goedemorgen, Joris.
2: Ja, goedemorgen, Bas.
0: Wat zit je nou te lachen?
2: Ja, nee, die aankondiging voor je. Grappig, genie. Is hij dan? Ja hoor, waar is hij weer?
0: Ja, daar is hij weer. Ja, de mensen zitten toch handjes wrijven klaar bij de radio natuurlijk.
2: Ja, iedereen daarvan blijft natuurlijk, hè. Een half uur later die keer.
0: Ja, zomertijd, hè. Siesta.
2: Ja, precies.
0: Tropenrooster. Wat is jouw favoriete zomerliedje eigenlijk, Joris?
2: Nou, ik vind de Lambada altijd een erg leuk liedje, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh ja, de Lambada. Ja, dat is wel ultiem.
2: En dat kent natuurlijk iedereen, dus op straat is dat zomers ook altijd een lekker liedje om te draaien.
0: Ja. Even kijken. Ja, deze natuurlijk. Het is wel ultiem zomer. Komen we ook nog tegen in de top 500 van de zomer trouwens.
2: Perfect. Nou, zie je
0: op
2: wel.
0: Nummer 9.
2: Zo, nou zie je wel. Een hoog liedje.
0: Je bevestigt even jouw kijk op muziek natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Nou, ik zou zeggen, geef maar gauw een slinger aan. Je gaat een liedje draaien uit de lijst dus ook, hè?
2: Uit de lijst, zeker.
0: Nou, weet je net, sturen deze kant op via een berichtje met de Q-app. Maak je kans op de Q-prijzenpakket. Kom maar op.
2: Ja, nou daar komt-ie, hè.

0: Op 301 in de top 500 van de zomer.
1: Joris.
2: Daar is Joris.
0: Hey Maaike, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zo, hoe hou jij je hoofd een beetje koel deze bloedhete dagen?
3: Ik zit nu lekker in de auto met de airco, dus dat is heel fijn.
0: Heel de dag alleen maar rondjes rijden?
3: Nee, we gaan bij mijn opa even op bezoek. En vanmiddag gaan we wel lekker verkoeling opzoeken. Maar nu in de airco, dus dat is heel fijn.
0: Lekker. En vanmiddag verkoeling, hoe dan?
3: Ja, vooral in de achtertuin denk ik, met kinderen met waterpistolen. Dus dan worden wij vanzelf ook helemaal nat.
0: Ja, dat klinkt als een en al zomer. Nou, ja, een lekker zomers draaiorgel erbij. Wat wil je nog meer, hè?
3: Ja, nou heerlijk. Fantastisch.
0: Wat vond je van Joris' draaikunsten?
3: Ja, heel knap. Deed hij echt goed. Ja,
0: dat hoort hij heel vaak, hoor. Hij krijgt wel heel veel complimenten altijd, ook op straat.
3: Ja, nou ja.
0: Toch, Joris?
3: Goed.
4: Uiteraard.
0: Ja. Zelf ook niet bescheiden natuurlijk, hè?
4: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, moet je ook niet zijn.
0: Nee, zo is dat. Moet een beetje claimen. Een beetje manifesteren.
3: Precies, neem het aan.
0: Wie weet levert het jou het Q Music prijspakket op? Want je dacht te horen wat Joris draaide.
3: Nou, heel eerlijk was het dus mijn man. Die heeft gehoord, hè? Oh. Die is aan het autorijden, dus die kon niet bellen.
0: Ah ja.
3: Of we bellen of berichtjes sturen. Maar hij hoorde Amalia van Wesley Bronkhorst.
0: Het is grappig, ik zag ook heel veel Mart Hoogkamer binnenkomen met ik ga zwemmen.
3: Ja, dat was ook leuk geweest. Dat hadden mijn kinderen heel leuk gevonden, maar nee. Dat het niet was.
0: Je mag je antwoord nog aanpassen als je wil, maar...
3: Nee, houd bij Amalia. Okay.
4: Auto. Ja. Nou ja, inderdaad, dat is hem.
0: Ja, dat is hem. Hey. Op de markt in Italië. Hartstikke goed, Maaike.
3: Yay, ik ben blij.
0: We gaan het Chemische prijspakket die kant op sturen met een zonnebril zit erin. Lekker warme sokken doen we er ook bij.
3: Oh, lekker met dit weer. Ja, helemaal prom.
0: En ik wens je een mooie zondag.
3: Dankjewel.
0: Doeg, dankjewel.
3: Doei.
0: Amalia Wesley Bronkhorst op 300.

0: Perry aan het vissen. Hoi weer voor natuurlijk. Het Feels hoorde je samen met Calvin Harris en Pharrell bij Q-Music in de top 500 van de zomer op 299. De lijst gaat zometeen verder met een liedje. Ja, ik denk als je de eerste toon hoort, dan weet je gelijk om welk het gaat. Luister even. Weet je het al? Ja, dit is misschien heel kort, hoor. Maar er zijn mensen die het nu al weten, weet ik zeker. En nu weet je het helemaal, toch? Nou, je hoort hem zo meteen. Ook deze van Flo Rida en Kesha. Ride Round komt eraan.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Geeft ruimte.
14: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Het is de 22:30. Key Music weer van Weerplaza. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden ietsjes koeler vanwege het zeewindje. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files die langer zijn dan 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Liemens Aquaduct en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. 27 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. 27 minuten. Controles dan gemeld met de Flitsmeister-app op de A2 Maastricht. Echt bij 236,2. A6 staan ze Emmeloord-Lelystad bij 102,4. En de A28 Hogeveen-Meppel daar bij 118,1.
8: Van Nimwegen.
7: Met de top 500 van de zomer. U2 zo. Naar Flo Rida.
8: 298.

0: Niks aan gelogen. Beautiful Day. 297, U2 hoorde je.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Eén plekje hoger, de man die afgelopen week nog een nieuwe potentiële zomerhit heeft gemaakt. Samen met onze eigen Marieke Elsinga. Ja, Kraantje Papi. Heb je dit gehoord afgelopen week? De hele week toerden Mattie en Marieke het hele land door met de grote rode Q Music bus. Ze namen tegen elkaar op in allerlei challenges in Mattie versus Marieke. Een van de opdrachten die ze kregen was: schrijf een eigen liedje en neem dat op in de studio. En ze kregen de hulp van Mart Hoogkamer, in het geval van Mattie. En Marieke Elsinga gaat ook de studio in met Kraantje Papi. Nog heel even terug naar afgelopen week.
2: Daar gaan we de studio in.
3: Heren, goedemiddag.
4: Hey
3: jongen.
4: Mattie, jongen.
3: Wat is het gezellig hier.
2: Jongens, ik heb een hit op zak.
3: We gaan vol op de emotie zitten.
2: In Nederland hangt zijn vlag uit voor jou.
5: Dat is leuk.
3: Ja. Toch?
2: Ja. Nederland is trots op jou.
6: Wij. Iedereen is trots op jou.
7: Klopt. Ik heb dit nog nooit gedaan. Spijkerboekje, tanktop en je witte sneakers aan. Esma in je hand, je vriendinnen aan je zij. Volgens mij zag ik het goed. Jij kijkt ook naar mij. Mijn hart ging snelle koppen. Hij zat al in mijn keel. We horen bij elkaar. Ik ben niet eens spiritueel. Wat vind je?
8: We horen elkaar als papi.
7: Ja, daarom. Ja,
8: dus... We gaan rechtstreeks de kroeg in.
7: Is dat... Hebben we dit? Hebben we dit?
0: In de studio, Marieke Elsinga, Kraantje Papi.
9: Welkom.
10: Hier is de nieuwe single van Kraantje Papi, genaamd Hallo.
11: Ik had je niet gezien, maar hallo. Ik had je wel gezien.
0: In de studio, Mart Hoogkamer en Mattie Valk.
2: Dit is Mattie Valk en Mart Hoogkamer met het liedje Nederland is trots op jou.
12: Iedereen is trots op jou. Dat mag je heus wel weten.
0: Ja! Mooi toch? Wat kunnen ze radio maken, hè? Mattie en Marieke. De gehele liedjes moet je even checken. Vind je op qmusic.nl en in de Q-app. Vind je ook de compilatievideo van de hele week. Mattie versus Marieke. Kan je alles van de hele week even terugkijken. Kraan komen in de top 500 van de zomer ook tegen. Zonder Marieke Elsinga in dit geval. Maar met

Sandro Cavazza en Without You op 295 in de top 500 van de zomer. Oké, heel even testen. Ik ga je een liedje laten horen die in een commercial zat. TV-reclame. Ik ben benieuwd of je gelijk kan noemen welke reclamespot dat was. Deze. Onmiskenbaar, toch? Inderdaad, de Nikon-reclame van de camera's, weet je wel. Welcome home for Radical Face. Of... gelijk zin om een kast in elkaar te zetten. Willy Boekenkast van Ikea natuurlijk deze. Het volgende liedje in de lijst, dat is ook van een bekende reclame. Daardoor is het eigenlijk een hit geworden in 1993. Dat is even geleden, maar toen zat dit nummer in de reclame van... Even Apeldoorn bellen, Centraal Beheer. Dan zag je zo'n autootje langs een bergweg rijden. Die was dan strepen aan het zetten. En die strepen die gingen, dat was één grote slalom. Maar door die reclamespoort werd dit dus een grote hit. Het gaat

0: Fieke zometeen met het laatste nieuws.
1: Ja, Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend na zijn nederlaag gisteravond.
0: En zometeen in de lijst het duo dat voor de 6e keer vanavond in Gelredome staat. Vanmiddag al, volgens mij. Nooit meer regen komt eraan. Ook Sway hoor je zo.

Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Nou, hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museum.

0: vloer- en keukenspecialist.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Roger!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
16: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en good snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Goedemorgen, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
8: Goedemorgen. Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend na zijn nederlaag gisteravond tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. In de 11e ronde werd Rico tegen de grond geslagen, maar hij stond op en ging verder. Tot zijn grote verbazing beëindigde de scheidsrechter even later het gevecht vanwege een technische knock-out.
9: Ik kreeg de kans, dus ik was aan het niveau. Ik hield expres mijn hoofd naar beneden, zodat hij me niet heel goed kon raken. Dus ik probeerde te slippen. En ineens kwam de scheidsrechter. Ik dacht, hè? Weet je wel, we zijn er toch bijna. Laat het dan in ieder geval tot het einde doorgaan. Dat weet hij ook, dat het nog maar een paar seconden is.
8: Zijn trainer zei vlak na de wedstrijd dat hij denkt dat er meer achter zit. Dat de bokswereld er niet op zit te wachten dat Rico Verhoeven, die meerdere wereldtitels kickboksen op zijn naam heeft, er ook vandoor zou gaan met een bokstitel. Bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag afgelopen nacht is iemand om het leven gekomen. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. En de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Ondertussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en ze staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, kunnen ze opnieuw terecht in Groningen. Op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. En dan nog het weer van Weerplaza. De hele dag volop zon met 22 tot 25 graden. En in het zuiden kan het 28 graden worden.
7: Dankjewel, Fieke. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file die langer is dan 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Limes Aquaduct en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Kom je in 5 kilometer 24 minuten. Is ook een omleiding ingesteld. Wil je richting Den Haag, dan volg je beter Sassenheim via de A44, de N44 en de N14. Dan controles, dat is er eentje op de A2. Maastricht echt, opletten daarbij Geleen bij 236,2.
10: Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
11: Q-Music. Bas van Nimwegen.
12: Oh, hij klinkt weer lekker.
7: Alleen maar zon via de radio met Imagine Dragons zometeen. En eerst Suzanne en Freek. Nooit meer regen. Q-Music.

0: hebben er inmiddels 5 gehad. En ze hebben er ook nog 5 te gaan. Misschien ben je Espy Speak wel onderweg, net als Yvonne.
1: Hoi Bas, we zijn onderweg naar Suzanne en Freek. Leuk deze muziek op de radio.
0: Ja, lekker in de sfeer natuurlijk. Sanne Grootmarsing die zegt ook onderweg naar Suzanne en Freek bij mijn dochters van 8 en 11. Ze gaan voor het eerst live zien. En Bastiaan is ook onderweg samen met zijn 2 dochters. Helemaal zin in stuurt hij. Nou, wat leuk. Ja, ik ben vorige week geweest. Echt een waanzinnige show. En lekker warm, denk ik, ook in het Gelredome. Veel plezier als je erbij bent vandaag. Nooit meer regen, hoor je op 292 in de top 500 van de zomer. Ja, dat idee heb je wel als je momenteel je weer-app opent. Nooit meer regen. Ik zie echt tot en met zondag alleen maar zonnetje staan. En in ieder geval tot en met dinsdag temperatuur richting de 28 graden. Daarna wordt het ietsjes koeler, maar alsnog lekker zomerweer. En op de radio schijnt natuurlijk ook de zon. Tot en met zonsondergang. Morgenavond alleen maar zomerhitte op Q tijdens de top 500 van de zomer. Met nu Chefs en Sway.

0: Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music 290.

0: top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Q 289.

0: Giro autotune ontdekt, denk je? Summer Love, Remember, hoor je op 289.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Zo, lekker van het mooie weer aan het genieten, Stefan.
2: Ja, nu een stukje aan het wandelen. Vanmiddag even voetbal kijken natuurlijk.
0: Oh ja, play-offs natuurlijk, hè? Ajax-Utrecht, de kraker.
2: Ja.
0: Ben je voor Utrecht of Ajax?
2: Nee, niet voor alle twee, maar in dit geval voor FC Utrecht.
0: Nou, dan ga ik nu ophangen, Stefan.
2: Ja.
0: Fijne dag.
2: Yo.
0: Nee, een geintje natuurlijk. Nee, ik ben voor Ajax vandaag.
2: Ja, ik weet het. Ja. Sorry.
0: Ja. Het kan ons een hele zware middag gaan worden, vrees ik. Maar,
2: Ik ben benieuwd eigenlijk. Ik durf er eigenlijk niet veel over te zeggen nu nog.
0: Nee, we gaan het meemaken. Play-offs natuurlijk voor Europees voetbal vanmiddag.
2: Ja, precies.
0: Ondertussen gewoon de top 500 van de zomer erbij. Lekker. Met een van jouw favorieten die we nu gaan horen.
2: Ja, klopt. Dat nummer was toen ik op de middelbare school zat natuurlijk helemaal een hit. Toen de tijd dat je net die mp3-spelers of telefoons waar je net al misschien twee nummers op kon zetten.
0: Oh ja.
2: Heel veel van de jongens met wie ik toen vriend was, die hadden dat nummer op je telefoon staan. En dat hoorde je op een gegeven moment, hoorde je dat overal.
0: Hij zingt het letterlijk ook, hè? Maar iPod stuck on replay.
2: Ja, dus dat, die stond inderdaad ook wel op replay elke dag eigenlijk.
0: Lekker liedje, ultiem zomergevoel ook. We gaan terug naar 2010. Wat gaan we horen vanaf jouw telefoon?
2: Ja, hij is met replay.
1: 288. Ja.

0: zon via de radio. Ja, nooit genoeg. Cold Heart, Elton John en Dua Lipa hoorde je bij Q Music in de top 500 van de zomer op 287. En die zon blijft maar schijnen met, ja, lekker liedje gewoon. Jason Mraz zometeen met I'm Yours. En ook Scoop komt eraan. Drop it, hoor je zo.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met Tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walra Badtextiel 1 plus 2 gratis. En

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
3: Het is 11:30. Goedemorgen. Kim is ik weer van Weerplaza. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En aan de koest... aan de koest iets koeler. Aan de kust iets koeler. Dank je verkeer van Flitsmeister met files langer dan 5 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Limes Aquaduct en Zoetewoude-Dorp is een ongeluk gebeurd. Kom je in 9 minuten vertraging en de A7 Zurich-Den Oever tussen Breesandijk en de brug over de Stevenssluizen. Opletten daar, lopen dieren op de weg. 15 minuten. Controles op de A2 Maastricht-Echt. Opletten bij 236,2. En ook op de A6 staan ze Emmeloord-Jouren daarbij band bij 289,3. Bij de top 500 van de zomer.
4: Ja, lekker.
3: Jason Mraz nu.
5: Nummer 286.

Dat meisje dat de DJ vroeg of ze de muziek misschien wat harder mocht. Precies. Rihanna, hoorde je, ze had nog geen idee wat daarna allemaal nog zou volgen. Nou, inmiddels 41 top 40 hits op haar naam staan. De eerste daarvan hoorde je Bon Replay, terug naar de zomer van 2005. Ja, ik moet echt zeggen, goede muziek werd er toen ook echt gemaakt. Halverwege de Zero Show. Ik loop gelijk weer helemaal met mijn e-spec tas door de gangen van de middelbare school. En als je dan thuis kwam, natuurlijk lekker MSN, hè? Ja, en muziek downloaden met LimeWire was het toen bij mij in ieder geval. Zei je moeder weer dat het veel te mooi weer was om binnen te zitten, achter de computer te zitten. En dit zou zomaar eens een van de eerste liedjes geweest kunnen zijn.

0: Het houdt niet op, hè. Wat een zomerhits achter elkaar, jongens.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Niet echt. Een beetje vergeten zomerclassic dit trouwens ook. Van Shakira samen met Dizzy Rascal. Laka hoorde je op 283 in de Q Top 500 van de zomer. In totaal heeft Shakira trouwens 7 noteringen in de lijst. En dit was pas de 2e keer dat we er tegenkwamen. Dus ze komt nog 5 keer voorbij. En mocht de lijst klaar zijn, morgenavond, zonsondergang, dan hoef je Shakira niet te missen. Nee, deze week pakt ze namelijk ook de alarmschijf, hè? Die Die. Lekker liedje, wil ik je heel even laten horen. Moet je even horen. Die Die. Samen met Burna Boy. Speciaal gemaakt voor het WK voetbal. Gaat over kleine 3 weken van start natuurlijk. Ook al heb je helemaal niks met voetbal, dan is dit toch ook gewoon de perfecte track voor deze zonnige week, deze zomerse dagen. Voor nu gaan we gewoon lekker verder met de lijst. Met op nummer 282 een zomerhit. Ja. Alleen het horen van het intro, dan komt er eigenlijk al gelijk een lach op je gezicht.

0: Kom al hoor je zo. En Ricky Martin. La Copa de la Vida. Ook zometeen.
1: Zometeen meer.
2: Q. Top 500 van de zomer.
3: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Is dit allemaal van jou?
14: Alleen de belangrijke dingen.
15: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
24: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
25: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
26: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
27: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
28: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
29: Zoveel money!
28: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
30: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Kopen.
0: rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stek, zilver, oeh.
27: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Gek op

0: 12 uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-music nieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Het is het gevolg van een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens. Kijk uit als je die scherfjes oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was daarna je handen, is de boodschap. Roetdeeltjes kun je wegspoelen met water. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade bij Utrecht Centraal gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang ontregeld. In de Amerikaanse staat Californië zijn zo'n 50.000 mensen geëvacueerd vanwege een tank vol giftige stoffen. De tank is oververhit geraakt en de autoriteiten zijn bang voor een catastrofale explosie. In de tank zit methylmethacrylaat. Dat wordt gebruikt bij het maken van kunststoffen. En als dat in de lucht komt, kan het ademhalingsproblemen veroorzaken. Hulpdiensten zijn al dagen bezig om die chemische stof af te laten koelen, maar de autoriteiten weten niet zeker op welke temperatuur de tank kan ontploffen. En Rico Verhoeven krijgt bijval na zijn nederlaag gisteravond tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. In de allerlaatste seconde van de 11e ronde beëindigde de scheidsrechter het gevecht vanwege een technische knock-out. Volgens internationale media was Rico Verhoeven een meer dan lastige tegenstander voor de Oekraïense wereldkampioen. Een Amerikaanse bokser en partner van Jutta Leerdam, Jake Paul, vond het schandalig hoe de wedstrijd eindigde. Rico was liever gewoon helemaal knock-out gegaan.
3: Ik ga liever eruit op mijn schild. Zo slaan me dan gewoon helemaal oud. Dan weet ik ook, dan is het ook wat het is. Maar als die laatste paar seconden, als ik die even ping. Nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we hier wel in de 12e ronde.
2: Rico's team heeft officieel protest aangetekend om objectief vast te stellen of de beëindiging volgens de regels is verlopen.
0: Bram, jij bent hier volgens mij ook al de hele ochtend boos om, of niet?
1: Ja, echt, ja. Vannacht ben ik wakker gebleven om dit te kijken. En het had natuurlijk een wedstrijd moeten zijn wat geen moment spannend had moeten zijn. Want Usyk, ja, zwaargewicht kampioen.
0: Die zou moeten winnen.
1: Die moet dat natuurlijk winnen, maar gek genoeg. Rico, echt veruit de betere. Ik denk van de 11 rondes was hij gewoon de 9 gewoon beter. En Usyk, die kon eigenlijk alleen nog maar winnen met een knockout. En er was eigenlijk vrij weinig aan de hand. En die scheids, die zwaait hem af. Nou, wat een corrupte klotensport is dat boksen, zeg.
2: Het krijgt nog wel een staartje, denk ik.
1: Ja.
2: Ik heb ook nog het weer voor je van Weerplaza. De hele dag volop zon met 22 tot 25 graden. En in het zuiden kan het 28 graden worden.
0: Zo, we zijn weer binnen, hoor.
1: Nou, ik ben echt nog steeds woest.
0: Ja, jij kwam hier al boos binnen.
1: Bestolen. Rico Verhoeven, wat een legende is dat, zeg.
0: Flitsmeister meldt viel op de A16 Rotterdam richting Breda bij Feyenoord. Daar staan dieren op de weg. 4 kilometer, vertraging een kwartiertje.
1: Oh, dat was het?
0: Ja.
1: Dan vertel je het dan alsof er nog meer komt.
0: Kwartiertje, punt.
1: Oké. Okay. Dan ook nog flitsers. Ja, ik ben woedend. Op de A2 richting Echt bij 236.2. Op de A6 richting Lelystad bij 102.3. Op de A6, ja, dan moet je niet gaan scrollen. Tom, want ik zit ook op dat scherm.
4: Waarom zit je dan op mijn scherm?
1: Richting Jouren bij 289.
4: Mocht dan zelf in.
1: En op de A28 richting Meppel staat een flitser bij 118.1.
0: Of dat je boos bent, niet op mij afreageren.
1: Ja, maar jij zit te scrollen op de pagina. En daardoor zie ik de flitsers niet.
5: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
1: Goedend.
5: Q-Music. Tom en Bram.
0: Doe maar rustig, we moeten nog 3 uur met elkaar.
1: Ik neem even een slokje koffie.
0: Goed zo, jongen. Het vervolg van de Top.

0: Steve LaRock, Rise Up. Plekje 280.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: 9 minuutjes over 12, het is zondagmiddag, een warme zondagmiddag. We zijn er weer, daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: Tot 3 uur vanmiddag met alleen maar zomerse hits. Leuk om van je te horen waar je aan het luisteren bent. Waar ben jij aan het genieten van de Q-top 500 van de zomer? Kom er gezellig bij in de Q-music app.
2: En dit is ook de eerste Pinksterdag, toch?
0: Dit is de eerste Pinksterdag.
2: Ja, ja, ja.
0: Morgen de tweede Pinksterdag, dus morgen is een soort zondag hier bij Q. Dus dan zitten we er ook tussen 12 en 3.
2: Ja, ik was even helemaal vergeten dat dan ook supermarkten zomaar dicht kunnen zijn.
0: Oh, dat kan, ja.
2: Had ik helemaal geen rekening mee gehouden.
0: Ga je gaan vieren in Amsterdam, hier is alles 24-7
2: ook. Ja, dat is waar ook. Ja. Dat is waar, dan doe ik dat wel, inderdaad. Goed, hoe was het bij jou? Jij was nog op pad geweest, of
0: leuk, ik was in Krimpen aan den IJssel met het Foutuur Live bij Krimpen Open Air. Ik mocht na Frans-Duits het podium op.
2: Oh, wat leuk.
0: Frans-Duits stond dan nog even, jij denkt maar dat je alles mag van mij te doen.
2: En had hij wel nog had je nog gras? Of had hij dat allemaal voor je voeten weg?
0: Nou, hij was aardig op dreef, Frans. Je had het lekker opgewarmd.
2: Ja?
0: Ja, ja, gelukkig kwam ik er daarna nog even overheen met wat happy hardcore. En wat, ja, dat was leuk.
2: Wat leuk, hoe laat was je thuis?
0: 12:30 volgens mij.
2: Oh, dus perfect op tijd voor de wedstrijd van Rika Verhoeven.
0: Nou, dat kon ik dus niet zien op de een of andere manier. Jij riep dat het op Netflix was, dat was het niet.
2: Nee, het was helemaal niet op Netflix, nee.
0: En toen was het al halverwege de wedstrijd, was het €25 per ticket?
2: Ja.
0: Toen dacht ik, nou, laat maar zitten, ik lees het wel.
2: Ja, nou ja, en dan lees je het dus, dat het een grote corrupte zooi is geweest.
0: Dus €25 in de zak gehouden.
2: Even wat een sensatie, Rico Verhoeven, joh. Dat je een half jaar traint voor boksen, dat je dan moet vechten tegen de zwaargewicht wereldkampioen, die ongeslagen is, en dat je het hem nog moeilijk maakt ook. Nou, dat is wel zo'n prestatie. Wat een atleet. Dat is niet normaal.
0: Die fans zal ook wel gedacht hebben, wat is dit dan weer? Wie is dat voor die Rika Verhoeven?
2: Maar dat vond ik ook het grappige. Je zag de paniek langzaam in die ogen van Usyk wel een beetje toeslaan, hoor. Dat hij dacht van, oké, ik moet nu even een tandje erbij. En het lukte maar niet. Hij kreeg er geen grip op. En uiteindelijk in de laatste ronde die werd gespeeld, kreeg hij er wel grip op. En heeft die scheids totaal onterecht ingegrepen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar goed, wel echt een wereldprestatie, hoor, van Rico. En wie had dat gedacht? Ik niet. Echt heel knap. Petje af. Ik ben nog wel boos.
0: Ja.
2: Wat is het? Een corrupte zooi, dat boksen.
0: Ga gauw door.

0: bent, wie doet je wat. We hebben zomerse muziek, een bakkie koffie. Hè? Ja.
1: En we zijn ook benieuwd wat jij allemaal beleeft. Kom erbij in de Cube Music app.
2: 279.
0: Beach Boys, Kokomo.

0: Losfrequentie.
1: Ja. Losfrequentie met Yannick Davy. Reality op 278 in de top 500 van de zomer.
0: Ja, en ondertussen is het gezellig in de Q-app. Wat liggen mensen er lekker bij, zeg.
1: Mooi, hè?
0: Oh, wat heerlijk. Ik zie hier bijvoorbeeld een berichtje van Rick. Chillen op, ik hoop dat ik het goed zeg, Naxos.
1: Naxos?
0: Met Q-music in de oortjes. Zal dat Griekenland zijn,
1: oh,
0: Naxos?
1: Ja, iets met ons, dat zal wel Griekenland zijn, ja. Tatjana, die zit gewoon lekker in Nederland. We zijn aan het chillen in onze tuin met een heerlijk zwembad erbij. Liefst van Noah en Tatjana.
0: Even kijken, ik zie hier ook een berichtje van Erwin. Tom, Bram, Zon, Q, top 500 van de zomer. En vanmiddag veel koud bier. Niets aan toevoegen.
1: Super zondag.
0: Ja, super dag.
1: Sabrina stuurt een foto vanuit Zweden. We zijn aan het luisteren naar de top 500 in Zweden. We gaan hiken hier.
0: Jan zegt, vandaag weer druk bezig met onze muurschildering.
1: Goed bezig. Ik ben samen met mijn zoon zijn kledingkast aan het uitzoeken. Het is hier lekker warm. Groetjes Mariska en Romano.
0: Julia in een vakantiehuis in Duitsland. Huiswerk voor wiskunde B aan het maken met Q-music op tv voor de afleiding.
1: Saskia is erbij. Onderweg naar Bataviastad met mijn puberdochter en haar vriendin. Morgen mag ze het NK BMX fietsen.
0: Oh ja.
1: Het, succes.
0: Even kijken. Chimene. Zeg ik dat goed?
1: Denk het wel.
0: Die zegt lekker aan het werk en luisteren naar de zomerhits.
1: Zit die op een bus of zo? Of een taxi, hè?
0: Ja.
1: Ja, een bus. Staat bij een station.
0: Oh ja.
1: Hey, dan even richting Sigrid. Sigrid, goedemiddag. Tom en Bram hier.
2: Goedemiddag, met Sigrid inderdaad.
0: Ja, dag Sigrid. Nou, hoe ziet jouw dag eruit?
2: Ja, we zijn onderweg van Roosendaal naar Friesland, omdat we morgen de Elfstedentocht gaan fietsen.
0: Ach, ja, dat is natuurlijk zo, ja. Hoe lang is dat?
2: 235 kilometer.
0: Zo. Dat is wel even een fietstocht.
1: Ja, dan zijn jullie wel ervaren fietsers, zo te horen.
2: Ja, we zijn wel met de fietsclub. We zijn met 8 leden, 3 vrouwen en 5 mannen. En dan gaan we daar om 6:30 vertrekken.
0: Hey, wat leuk, een fietsclub. Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
2: We kunnen 3 keer per week kunnen we met elkaar fietsen.
0: Zo.
2: En dat is, we zijn ook verdeeld in groepen. Dus degenen die wat verder kunnen, die kunnen het rond de 200 maximaal. En degenen die wat minder ver kunnen of minder hard kunnen, die kunnen rond de 50 tot 60 kilometer.
0: Ja, maar Sigrid, jij moet benen hebben zoals Rico Verhoeven ze heeft.
2: Nou, gelukkig niet.
0: Ja, maar dat is toch wel. Maar dus doorgaans komen jullie ook gewoon meerdere dagen per week samen om lekker te fietsen?
2: Ja, woensdag, zaterdag en zondag.
0: Wat lekker zeg. Wat heerlijk, ja. Een fietsclub.
1: En wel goed voorbereid op de tocht van morgen, want met de zon, het wordt smeren, het wordt water drinken.
0: Ja.
2: Ja, de organisatie heeft er ook extra rekening mee gehouden. Die zorgt ook dat er meer waterstappunten zijn. En ook inderdaad een smeerstraat is, dat je nog onderweg extra kunt insmeren. Ja, en voor de rest goed blijven drinken, goed blijven eten. Ja, meer kun je niet doen.
0: Nee, ja, en Friesland heeft natuurlijk ook niet echt heel veel beschutting. Dat is natuurlijk vol in de zon.
2: Ja, volle zon, weinig wind. Enerzijds ook wel fijn, want dan hoef je niet te hard te trappen. Anderzijds geeft dat wel weer wat verkoeling. Dus het is gewoon goed oppassen en naar je lichaam luisteren.
0: Nou, wel echt diep respect hoor, Sigrid. Ik wens jou en je fietsvereniging heel veel succes. En
2: dankjewel.
0: Heel veel plezier. Ga er ook van genieten natuurlijk van het prachtige Friesland.
2: Gaan we zeker doen. En jullie succes met de uitzending. Leuk. En bedankt voor het bellen.
0: Leuk te spreken, Sigrid. Doei. Ja, we horen hem al op de achtergrond. Dat is Ricky.
1: Onze Ricky.
0: Ricky Martin met zijn
1: band. Hoor. Hij staat op 277. La Copa de la Vida. In de Q top 500.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is Beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Feyenoord. 4 kilometer en de vertraging is 25 minuten.
22: Ja, dan zijn er ook nog een aantal flitsers. Eens kijken. Ja, op de A2 richting Echt bij 236.2. Op de A6 richting Lelystad bij 102.7. En op de A28 richting Meppel staan ze bij 118.1.
23: Q-music, Tom en Bram.
21: Pedro, zometeen in de top 500 van de zomer. Eerst Ed Sheeran. Q-sounds better with you.
23: 276.

0: Team Tom versus Team Bram.
1: Spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. En voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die ook zo woedend is. Op de bokswereld. Want wat is Rico genaaid? Wat is hij genaaid? Ben je ook woedend? Nou, net zoals ik. Dan hoor je in Team Bram. Stuur dan even Team Bram via de Q-Music app. En dan gaan we strijden tegen Team Tom.
2: Ben jij ook woedend? Kom in Team Bram.
1: Ben jij ook zo woest? Kom dan in mijn team.
2: Hey, voor Team Tom is vandaag dan echt de grote dag. Het is nog niet eerder gebeurd dit jaar dat ik dit heb gezegd. Voor Team Tom zoek ik vandaag iemand die gaat barbecuen.
1: Hey, dit is wel de eerste keer.
2: Ja, inderdaad. Ik slinger hem ook aan vanavond. Ja hoor, de halve familie komt langs. Mijn ouders, mijn zusje met haar vriend.
1: Jij kan ook wel echt goed barbecuen, jij.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja, ik heb wel eens een keer ergens anders gebarbecued. En dan dat valt echt in het niet. Bij jou is het allemaal goed geregeld.
2: Ja, vorig jaar toen jij in de zomer bij me kwam barbecuen, toen heb ik ook wel echt uitgepakt. Ja, want was het 3, 4, 5 gangen? Ik weet het niet meer.
1: En is dat nu niet?
2: Nou, vanavond wordt het even wat meer een vluggetje, om het even zo te zeggen.
1: Gewoon een satéetje.
2: Een satéetje, een worstje, een kippetje.
1: Garnaaltje.
2: Garnaaltje. Ja hoor.
1: Lekker hoor.
2: Nou, dat ga je vandaag ook barbecuen. Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app. Dan gaan we spelen.
1: Ja.
2: Ja, jij bent woedend, dus jij zegt
1: ja. En het is ook te warm om echt op te winden over andere spellen. Lekker tuttig.

0: Q-top 500 van de zomer, 273, Kate Ryan.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. Tom, jij was op zoek naar een barbecue, hè, voor Team Tom.
0: Zeker. Tatjana, goedemiddag.
3: Yes, goedemiddag.
0: Hallo dan. Alles ligt dan lekker. Alles ligt lekker bij jou te soppen in de marinade.
3: Ja, ja, zeker.
0: Lekker. Wat gaat erop vanavond?
3: Er gaan spiegels op, er gaan lamsharp op gekruid, er gaan hamburgers op, er gaan worstjes op, er gaan biefstukjes op. Nou, eigenlijk van alles.
0: En je bent alleen?
3: Ja, nou, met mijn vriend en mijn zoontje gewoon, hoor.
0: Oh ja, nou, dat wordt lekker tafel, hoor ik al.
3: Ja, zeker.
2: Heerlijk. Ja, en jij gaat strijden tegen Team Bram en ik was op zoek naar iemand die kookt. Namelijk iemand die totaal niet eens is met hoe het gisteren is geëindigd bij Rico Verhoeven. En die heb ik gevonden in Carlos. Hallo Carlos.
4: Hallo, goedemiddag Bram, jongens van de Q, hallo.
2: Hallo, hallo. Heb jij het live gekeken of heb je het teruggekeken?
4: Nee, ik moet het nog terugkijken. Oh, ik heb het alleen meegekregen.
2: Kijk, je hebt het meegekregen en je bent zelfs op basis van de artikelen die jij hebt gelezen, ben jij woedend.
4: Woest.
2: Oh, wat is die genaaid, die Rico. Ben je een groot Rico-fan? Ja.
4: Ik ben wel een Rico-fan, ja, dat klopt.
2: Kijk, kijk. Ja, nou, ga het maar even terugkijken, want hij heeft het wel enorm knap gedaan, hoor. Maar ja, weet dus wel, hij wordt genaaid.
4: Ja. Ik hou me hard van.
2: Ja, niet te boos worden, want daarvoor is het te lekker weer. Nou, wij gaan strijden dus tegen Team Tom met het spel 30 Seconds. Oftewel, wij gaan dingen omschrijven en aan jullie de taak om te raden wat wij bedoelen. En dat binnen 30 seconden.
0: Een boos Team Bram. Jullie mogen beginnen, wat mij betreft.
2: Oké. Ben jij er klaar voor, Carlos?
4: Zeker weten.
2: Dan gaat de tijd nu in even kijken. Ach, dit is een voetbalclub. Niet Arnhem, maar daarboven. Die is geplaatst voor de Champions League.
4: Pas.
2: Oké. Dit is een merk uit Eindhoven. Met de lampen.
4: Philips.
2: Ja, Philips, heel goed. Dit is een schilder die allemaal rare gesmolten dingen schildert. Met een, puntige snor heeft hij volgens mij ook.
4: Van Gogh?
2: Nee. Dit is het meest verschrikkelijke nummer ooit gemaakt.
4: Thomas
2: Van
4: Aai.
2: Nee, ja, Dance Monkey.
4: Sorry.
2: Ja, nee, het was ook heel globaal wat ik schetste. Carlos, we hebben er één goed.
0: Ik zag die schilder?
2: Picasso.
0: Oh, Picasso, ja.
4: Oh, ja, Picasso.
2: Pablo.
4: En die heeft
2: nog? Ik weet niet, volgens mij heeft Picasso geen snor. Nee, dat is Dali.
0: Tatjana, ben jij er klaar voor?
3: Ja hoor, zeker weten.
0: Ik pak ons kaartje, we gaan op zoek naar de bijnaam van New York.
3: Pas.
0: Oké, vandaag, wat voor... gisteren was het zaterdag, vandaag is het...
3: Zondag.
0: Ja, dan heb je zo'n programma van Arjen, hoe heet dat programma?
3: Arjen Lubach op zondag.
0: Ja, en dan de andere volgorde.
3: Lubach, Arjan op zondag.
0: Oké, maakt niet uit. Band uit linksonder in het land, Zeeland, hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
3: Pascal, de
0: ja,
3: Pas.
0: Ja, je weet het wel. Oh. Zo dichtbij. En dan wel de naam van de zanger weten.
2: Ja,
0: Pascal Jacobsen.
2: Ja, wat heel knap is. Jij zocht Bluff.
0: Bluff natuurlijk.
3: Bluff.
2: Even kijken, hoeveel hebben jullie er nou?
0: Hebben wij nou niks?
2: Heb je
0: niks? Zo dichtbij.
4: Dat is wel maar heel spannend.
3: Oh, je moet zo snel schakelen.
2: En bijna New York, Tom.
0: Ja, de Big Apple.
2: Ja.
3: De Big Apple.
0: En dan, wat doet Arjen op zondag? Zondag met Lubach. Of date.
2: Ja. Oh, zo close. Nou,
3: zondag, ja.
2: Carlos, ik hoop dat jouw woede een beetje gezakt is, want je hebt gewonnen.
4: Yay!
2: Ja, je had dat gedacht.
4: Ja,
0: dankjewel. Hey, Tatjana, eet smakelijk vanavond.
3: Dankjewel, jullie ook allemaal. Fijne zondag.
2: Ja, en Carlos, jij wint het Q-prijspakket. Hij komt jouw kant op.
4: Ja, geweldig jongens, dankjewel.
2: Hey, super. Nou, geniet van je dagie. En je niet te veel opwinden.
4: Fijne
2: uitzending,
4: jongens.
2: Ja, doei. Hoi.
4: Yo.
0: 272, de jeugd van tegenwoordig in de top 500 van de zomer.

0: 500 van de zomer, de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof.
1: Hammertime.
0: En het nieuws zometeen met Fieke Hamers.
2: Hammertime, jongens.
0: Hammertime. Wat zit erin?
3: Nou, ruim 160 gevangenen in Vught moesten hun cel uit vanwege brand.
0: En zometeen in de top 500 van

0: keer. Q, top 500 van de zomer.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl. Oranje.

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
2: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: eboekhouden.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvercar, nu voor maar €59. ANWB, en gaan!
0: Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-music nieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn ruim 130 gedetineerden geëvacueerd naar andere gevangenissen. De brand ontstond gisteravond in de wasruimte. Vanwege wateroverlast door het blussen moest de hele afdeling worden ontruimd. De brand was niet in het extra beveiligde deel waar onder andere Ridouan Taghi zit. De gevangenisdirecteur spreekt haar waardering uit voor alle collega's die knijterhard hebben gewerkt in het Pinksterweekend. En ook waren de betrokken gedetineerden vol begrip en hebben ze uitstekend meegewerkt, zegt ze. Een heftige ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwde ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is optimistisch over een voorlopige deal met Iran. Rubio denkt dat het mogelijk is dat de wereld in de komende uren goed nieuws krijgt. De voorlopige overeenkomst zou uitgaan van een bestand van 60 dagen. Dan zou de straat van Hormuz opengaan en de blokkade van Iraanse schepen stoppen. Over de nucleaire kwesties zou er niks in de overeenkomst staan. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Sporters proberen daar wereldrecords te halen met doping. Volgens de bedenker wordt doping uiteindelijk toch wel gebruikt, dus willen het dan maar openlijk doen. Ze willen een soort supermensen creëren. Het antidopingagentschap en het Internationaal Olympisch Comité noemen deze spelen gevaarlijk, onverantwoordelijk en immoreel. Maar voor de winnaars ligt wel een enorme prijzenpot klaar. Een Britse zwemmer vertelde die dat hij voor het geld dat hij hier verdient 13 jaar aan wereldtitels bij elkaar moet zwemmen.
1: Nou, of je kijkt gewoon lekker de Tour de France. Dan zie je ook gewoon een wedstrijd van wie de meeste en de beste doping gebruikt.
0: Nee, dat zal nu wel weer anders zijn.
1: Vroeger
0: was dat wel zo. Ik vind het eigenlijk wel leuk, zo'n competitie. Toch, ja?
2: Ik ben heel benieuwd of ze ook echt allemaal wereldrecords gaan halen.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik vind het eigenlijk wel tof. Kijk, het is natuurlijk niet verantwoordelijk. En het is levensgevaarlijk. En het zal ook echt niet goed zijn voor je lijf. Maar ik ben wel benieuwd, ja. Waartoe is een mens in staat als alles geoorloofd is?
2: Ja,
0: ben benieuwd.
2: Ja, we gaan het volgen. Ik heb nog het weer van Weerplaza. Oh ja. Want de hele dag volop zon met 22 tot 25 graden. En in het zuiden kan het 28 graden worden.
7: Flitsmeister, dan een wat langere file gemeld op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Ridderkerk Noord is de weg dicht. 5 kilometer file levert 25 minuten vertraging op.
0: Ja, flitsers zijn er niet.
7: Mooi.
11: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Q-Music.
19: Tom en Bram.
7: En die klinkt best lekker met 28 graden.
0: Nou, zeg dat.
1: Ik heb zin in een ijsje.
0: Dan gaan we voor je regelen.
19: Q-Music. 271.

0: 270, Major Lazer, Meu en DJ Snake, Lean On.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: 8 minuutjes over 1 op zondagmiddag. Lekkere zomerse muziek. De top 500 van de zomer, Tom en Bram hier.
2: Ja, hallo. Ja, je zou toch zeggen met dit weer dat iedereen gewoon lekker een goed humeur heeft. Misschien niet door Rico Verhoeven.
0: Nee, nou ja,
2: oké. Okay.
0: Hartstikke vrolijk vandaag hoor.
2: Ik had een aanvaring.
0: Een aanvaring?
2: Ik had een aanvaring.
0: Met wie?
2: Met een vrachtwagenchauffeur. Terwijl vrachtwagenchauffeurs en ik, dat zijn vier handen op één buit.
0: Toch? Buik. Ja, en met zo'n lekker zonnetje, die rijden lekker rond. Die zijn toch ook vrolijk
2: vind
0: vandaag?
2: Vind ik fantastisch, helemaal leuk. Maar ik had gesport en de parkeerplaats die was geblokkeerd door een vrachtwagen. Die was net daar aankomen rijden en die stopte vol voor de uitgang van de parkeerplaats. En ik had haast natuurlijk, dus ik zei van, hey, zou je hem iets verder kunnen doorrijden, dan kan ik eruit.
0: Ja.
2: Waarop hij zegt, nee, ik ga nu uitladen, het duurt 15 minuten.
0: Ja, doei.
2: Dus ik zeg van, zou je hem dan even iets verder door kunnen rijden? Want dan kan ik er in ieder geval uit. Zeg, nee, ik sta nu al en
0: echt niet.
2: Ik bepaal zelf wel waar ik hem neerzet.
0: Je bent in de maling genomen.
2: Nou, dat dacht ik ook. Ik denk, waar is Frans Bauer met die scooter?
0: Ja.
2: Toen zei ik van, nou, jij bent ook de gezelligste thuis. Weet je, dat je... Toen zei hij, nee, ik ben duidelijk.
0: Oh,
2: Oké,
0: toontje.
2: Ja, dus ik nou duidelijk. Je bent asociaal, man. Waarom zet je dat ding hier zo neer? Nou ja, maar ja, je weet ook, dit ga je niet winnen. Want hij heeft gewoon een gigantische vrachtwagen voor die uitgang van die parkeerplaats. Nou, dus ik moest daadwerkelijk een kwartier wachten.
0: Heb jij een kwartier gewacht?
2: Ja, omdat die lulhaas,
0: ja, ja.
2: Want dat is het, met zijn bril. En zo nodig. Kijk, dat vind ik, dat sommige mensen, zeg maar, als die ook maar een klein beetje macht hebben. Weet je, dus nou, bijvoorbeeld met zo'n gigantische vrachtwagen.
0: Ja, jij zet hem niet weg.
2: Nee.
0: Die vrachtwagen, nee.
2: Maar die gaan dan helemaal een soort van raar doen. Dan denk ik, jongens, kom op, het is lekker weer. Had het vriendelijk gezegd, dan was er ook niks aan de hand. Dat je zegt van, joh, ik heb een lange dag. Ik doe het echt zo snel mogelijk. Heb je heel even de tijd? Ja, natuurlijk, dan is het niet erg. Maar ja, dit was wel zo'n aso.
0: Ja, die man die had denk ik gewoon zijn dag niet. Die had ruzie thuis met zijn vriendin. Of die had in de vrachtwagen had hij de verkeerde radiozender aan staan.
2: Ik denk dat het dat laatste is.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Dus een of andere... had hij aanstaan?
2: Ja, gewoon een van een droevige klote zender. Ja, dat kan natuurlijk. Dat kan een keer gebeuren.
0: Ja, maar zet dan ook Q aan, vent.
2: Inderdaad.
0: Lekker met de top 500 van de zomer.
2: Nee, ik denk inderdaad, als hij die al op had gezet, dan was zijn humeur fantastisch.
0: Dan had hij dat vrachtwagentje gewoon voor jou aan de kant gezet.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Hey, zometeen. Onder andere Enrique Iglesias. Ook Carlos komt eraan. En dit is Mark Anthony. I need to know. Op plekje 200.

0: De Q Top 500
1: van de zomer. Q Music.
2: Tom en Bram, wat een bangers!
1: And do you know? 267.

0: Arike. Op 267, Do You Know the Ping Pong Song?
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, 13 keer staat hij totaal in de lijst.
2: 13 keer?
0: Ja, 13 keer. Ja. Normaal, hè?
2: Het zijn natuurlijk ook allemaal klappers.
0: Allemaal zomerklappers.
3: Weet je wel wat de hoogst genoteerde is?
0: Ja.
2: Waarom gooi je me dan ook weer zo voor die beurs?
0: Ja, het is ook weer niet zo belangrijk.
2: Nee, maar de lijst kun je bekijken op de website. En dan typ je daar gewoon je favoriete artiest in. Dan zie je wanneer ze voorbij komen. Bailamos, plekje 12. Dus die gaan we morgen, einde dag, gaan we die horen.
0: Ja, dat is wel heel erg leuk ook. Ja, wat een rammer zeg. En we hebben er nog zoveel te gaan. Welke staat nu klaar?
2: Oh, ik zat even door de app heen te bladeren. Zo wat leuke berichten weer voorbij komen.
0: Nou, zeg het eens.
2: Kijk, ik zie bijvoorbeeld Linda. Die is in een moestuin aan het werk. Kijk eens even.
0: Oh ja, wat heerlijk. Zegt hij ook een...

0: Bericht van Joyce. Lekker barbecuen vanavond. Heerlijk. En daarna een frisse duik in ons zwembad in de tuin.
1: En hier nog een bericht van Maaike. Ja, zij is een van de velen. In de auto onderweg naar Suzanne en Freek. We luisteren naar de Q-top 500 van de zomer. Lekker genieten. Groetjes van Stefan, Maaike, Isa en Elke.
0: Ja, dus die gaat naar de Gelredome. Wat leuk.
1: Show nummer 6 volgens mij al, hè?
0: Dat denk ik, ja.
1: Vliegt ook voorbij, die
0: T-shows. Jij bent ook geweest. Hoe was het?
1: Vorige week zaterdag. Waanzinnig genoten.
0: Ik zag dat jouw moeder was er ook nu.
1: Was er gisteren.
0: En?
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik was blij dat ik er vorige week was. Want gisteren was het bloedheet in het Gelredome.
0: Oh, ja, dat geloof ik wel, ja.
1: Ding staat natuurlijk de hele dag in de zon te bakken.
0: Heeft ze het mooi gehad?
1: Ja, zeker. Ook fantastisch.
0: Ach, wat
1: dus ga je er nog heen naar Suzanne en Freek. Heel veel plezier. Gaan wij lekker door met de top 500 van de zomer. 200

0: 66, Pitbull Kesha en Timber in de Q-top 500 van de zomer. Lieve Bram.
1: Lieve Tom.
0: Het vervolg zo meteen van de lijst met...
1: Ach, Papa Chico.
0: Dit is een van jouw favorieten.
1: Papa Chico, you're the sun.
0: Papa Chico, die gaan we zo meteen...
1: No, children don't want no gun.
0: Die komt er over een paar minuten aan. En net
1: move
0: als...
1: your eyes, discover eating the eyes.
0: Ja, zo meteen.
1: Wat, en ook een, wat een hit.
0: Ook de Banger Boys. Over een paar minuten bij Q Music.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Geeft ruimte.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl. Hey, hey.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Het is

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Half twee, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord. 5 kilometer, 30 minuten vertraging.
16: Ja, en Flits was niet gezien.
15: Mooi.
17: Q-music, Tom en Bram.
15: Door met de top 500 van de zomer. Tony Esposito, Papa Chico. Oh.
17: 265.

0: Tony Esposito, 265, Papa Chico in de top 500 van de zomer.
1: Ja, misschien wel mijn nummer 1.
0: Nou, dat wil ik vragen. Waarom is dit nou zo fantastisch?
1: Ja, nou, dat het zo'n ongelooflijk knullig nummer is. Kijk, die tekst gaat werkelijk helemaal nergens over wat hij nou zingt. Wat zingt hij nou eigenlijk?
0: Niks. You're the sun.
1: You're the sun. The people don't... All the children don't want no gun.
0: Ja.
1: En you're discover the eating the ice. Wat zeg je nou eigenlijk? Nou, en dan gewoon het tempo, de instrument, dat suffe trommeltje. Ja, alles is grappig. Ik vind het een van de grappigste nummers. Ja, onbedoeld grappigste nummers aller tijden ooit. En lekker zomers. Ik vind hem leuk.
0: 265 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, met 264 Parada de Tetas van de Benga Boys. Krijg ik direct zin in het WK-voetbal.
1: Ja, ik ook.
0: En over 3 weken is het zover, hè? Ja. Die zondagavond spelen we de eerste wedstrijd tegen Japan. Nou, laat maar komen. Ze gaan met 5-0 van de mat, of niet dan? Benga Boys nu in de top 500 van de zomer. De

0: 263, Shaggy, my homie, and I need your love.
1: Yes, mi amor.
0: Ja, van Papi Chulo naar Papa Chico naar...
1: Papi Chulo?
0: Ja, dat zat hierin, toch?
1: Oh ja.
0: Papi Chulo.
1: Ja, ja, het zit van alles in.
2: De Q, top 500 van de zomer.
3: Van dus, de zomer.
0: Oh, oh ja.
1: Zullen we? Jee, zeg, hoeveel stemmen moeten daar nog allemaal in gaan? Zullen we eens eventjes lekker kijken in de Q-app wat er allemaal binnenkomt?
0: Vertel.
1: Nou, er komt echt gigantisch veel binnen. Hier bijvoorbeeld Annette. Bart en ik genieten in de tuin van het mooie weer. En het uitzicht, ja, die zitten er lekker bij, hoor.
0: Dat is een uitzicht op een of andere akker ook.
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker plekje. Jack, die zegt, ik ben mooi aan het
1: Jack.
0: Werk. Of Jack. Jak, dat kan ook, hoor.
1: Jak. Nou, ja, ik ken niemand die Jak heet.
0: Ja, heb ik wel eens gehoord vroeger.
1: Zeker. Het is een dier, een Jak.
0: Jack mag ook. Jack Belstra, zo heet hij dan. Ik ben aan het werk voor mijn vrouw, stuurt hij. En een foto van de achtertuin die op de kop staat.
1: Ja. Ik zie hier Fred, die stuurt een foto vanuit het zwembad. Ja, dat lijkt een beetje Griekenland, Turkije.
0: Ja, witte huisjes en palmbomen. Ja. Lijkt inderdaad Griekenland.
1: Lekker.
0: Lekker aan het chillen in de tuin. Groetjes van Isis van de Ven.
1: Even kijken, Diana zegt, geniet op het balkon met de mannen. En met de mannen bedoelt ze, geloof ik... Nou, sowieso haar man en de hond,
0: en
1: denk ik.
0: En de hond ligt er ook. En dit is Loan, volgens mij. Wij luisteren ook lekker mee aan ons zwempaleis op de Veluwe.
1: Kijk, wat heerlijk. Zeg, ja, wat een fantastische dag. En morgen weer, hè? Morgen weer raak.
0: Ja, morgen is de finale dag van de top 500 van de
1: Ja, maar ik bedoel natuurlijk met het weer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan zal Jack ook wel lekker erbij zitten.
0: Ja, jongen, vent.
1: Ik hoop dat Jack dan niet meer hoeft te werken.
0: Houd toch op. Hey, we gaan naar 262. Bluff en dansen aan zee.
1: Of is het blof?

0: En een poort 261 in de Q-top 500 van de zomer. De vrouw met de hamer is weer binnen, jongens.
1: Hammer time. Fieke Hamers.
0: Fieke Hamers met het nieuws zometeen. Fieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, mocht je de zee in willen vandaag, pas op voor kramp.
0: Kramp?
2: Ja.
0: Oh. Hoe dat zit, horen we zometeen. En de top 500 van de zomer gaat verder met OA. En wat nog meer? One Direction. En wat nog meer? En ook Dolce Vita.
3: Zometeen meer.
4: Q, top 500 van de zomer.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
15: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
13: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
28: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
29: Kruidvat, steeds
0: verrassend, altijd voordelig.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Met een

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: 2 uur, goedemiddag.
14: Een hele goede middag.
13: Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
15: Goedemiddag. In Vught moesten vannacht ruim 130 gedetineerden naar een andere gevangenis vanwege een brand in hun gevangenis. Die ontstond in een wasruimte en er was veel wateroverlast door het blussen. De brand was niet in het extra beveiligde deel waar onder andere Ridouan Taghi zit. Volgens de gevangenisdirecteur waren de betrokken gedetineerden vol begrip en hebben ze uitstekend meegewerkt. Een man die zijn baas voor bijna 3 ton heeft opgelicht hoeft de schade niet te vergoeden. De werkgever was namelijk te laat met het indienen van een schadeclaim, meldt RTLZ. De man had materiaal gekocht op rekening van de zaak en verkocht die door aan anderen. De opbrengst stak hij in zijn eigen zak. Het ontslag van de man was wel terecht, oordeelde de rechter. Europese leiders zijn boos omdat Rusland bij aanvallen op Oekraïne een Oreshnik-raket zou hebben gebruikt. Het was vannacht een van de zwaarste bombardementen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Oekraïnse autoriteiten melden 4 doden en 10 gewonden. Volgens EU-buitenlandgezant Kaya Kallas is Rusland militair vastgelopen en daarom terroriseert het Oekraïne met opzettelijke aanvallen op het centrum van steden. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het file rijden, zegt het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in, maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Want het water is nog heel koud, zo'n 13 graden. En de kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt en dat kan gevaarlijk zijn. En dan nog het weer van Weerplaza. De hele dag volop zon met 22 tot 25 graden. En in het zuiden kan het 28 graden worden.
13: Spitsmeister dan, file gemeld op de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienoordbrug, 3 kilometer en 20 minuten. En de A16 de andere kant op, richting Breda bij Feyenoord, 4 kilometer, kwartiertje vertraging.
14: De flits is niet gezien.
13: Hey, nou zag ik een berichtje van Elise voorbij komen in de Q-music app. Elise, goedemiddag.
16: Hoi.
13: Jij hebt iets ongelooflijk bijzonders meegemaakt bij het concert van Harry Styles, toch?
16: Ja, klopt.
13: Jij hebt met hem gepraat?
16: Ja.
13: Hè? Kun jij over 3 minuutjes, want we gaan hem even draaien met zijn vrienden van One Direction. Kun jij ons over 3 minuutjes daar alles over vertellen?
16: Zeker.
13: Super, tot zo.
16: Tot zo.
17: Nu bij Q Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Q Music.
18: Tom en Bram.
13: Praten met Harry Styles, dat gebeurt je niet.
14: Hé, dit is wel uniek,
13: toch? Ja. Nou, eerst maar eens FM draaien met One Direction, best song ever in de top 500.
19: Q, 260.

0: Ja, dit is jouw favorietje, hè?
1: Eén van mijn favorietjes, ja.
0: One Direction op plekje 260 met Best Song Ever.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Zondagmiddag, het zonnetje schijnt. We vieren dat natuurlijk met de Q Top 500 van de zomer. Ja, Elise, hallo, daar zijn we weer.
3: Hallo.
0: We spraken jou net kort over dat jij bij het concert van Harry Styles was. Nou, natuurlijk wezenlijk onderdeel van One Direction. Jij hebt daar iets meegemaakt. Nou, dat is een once in a lifetime.
3: Ja, dat was echt heel bijzonder.
0: Ja, wat is er nou allemaal gebeurd? Jij staat dus daar in dat publiek. Hoe stond je erbij en met wie was je?
3: Ik was met mijn beste vriendinnen. En we hadden allemaal hetzelfde aan. We waren helemaal voorbereid. Ik had een bordje gemaakt met een naam van het album. Maar dan in plaats van disco had ik 21 opgeschreven. Omdat ik dus 21 ben geworden. En ik had mijn 21 diner had ik in het thema van Harry Styles gedaan. Dus dat had ik op het bordje geschreven en toen zag hij dat. En toen ging hij ineens met me praten.
0: Nou ja, vanaf het podium.
3: Of zeg niet? Je?
0: Vanaf het podium.
3: Ja, vanaf het podium. Ja, wij stonden tweede rij, zeg maar. Dus we stonden echt helemaal vooraan.
0: Maar wat zei hij?
3: Ja, hij zei eerst van hoe ik heette en waar ik vandaan kom en met wie ik was. Dus dat had ik allemaal verteld. En toen vond hij dus dat op mijn bordje stond. Dus toen had ik verteld dat ik dat diner had gedaan. En toen liet ik ook foto's zien. En toen, maar hij kon het niet zo goed zien. Dus toen zeiden allemaal meiden van me, ja, geef je telefoon. Dus ik, ja, dus opeens met mijn telefoon uit mijn handen gepakt. En dan had hij ineens mijn telefoon gehad op het podium. En hij was allemaal aan het inzoomen op die foto's. En die grote camera die filmde dat. Dus alles op het scherm kon je gewoon meekijken op mijn telefoon. Hij was allemaal aan het inzoomen. En daarna gaf hij dus mijn telefoon terug. Zei hij dat het echt super mooi uitzag. En toen vroeg hij ook nog of heel de arena voor mij mocht zingen. Dus ik zei, ja, tuurlijk.
0: Hij heeft de hele arena voor jouw verjaardag gezongen.
3: Ja. Echt bizar.
0: Ben je al een beetje bekomen van dit hele spektakel?
3: Nou, eigenlijk niet.
0: Nee.
3: En ik sta dus nu weer bij Suzanne Freek. Dus ik moet even een beetje... Ik ben nog steeds in shock.
0: Je gaat alle grote concerten af deze dagen.
3: Ja, het is een beetje druk, maar het is wel leuk.
0: Maar als Suzanne Freek niet met jou, voor jou gaan zingen met het Gelredome... Ja, dat kunnen ze eigenlijk niet maken.
3: Nee, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat moet je eigenlijk doen.
0: Wat gaaf, zeg. Ja, dit is natuurlijk echt once in a lifetime.
3: Ja, maar, was echt heel vet.
0: Ja, ik kon natuurlijk 1000 doden sterven die avond.
3: Ja, het was echt...
0: En iedereen jaloers om je heen?
3: Ja, ik kreeg daarna ook allemaal mensen... We liepen naar de parkeergarage en allemaal mensen kwamen naar me toe van... Was je net op het scherm en gefeliciteerd? En ik was echt had het nog steeds niet door.
0: Wil je mijn telefoon ruiken? Die is aangeraakt door de vingers van Harry Styles.
3: Ja, die kan ik nu veilen, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Echt geweldig.
1: Wat een tof verhaal, Elise.
0: Ja, heb je eigenlijk nog foto's van dat hij jouw telefoon vast heeft, of niet?
3: Ja, ik heb een heel filmpje op mijn TikTok staan.
0: Oh,
3: dat is echt van het hele gesprek met hem.
0: En waar kunnen we dat zien? Hoe heet je op TikTok?
3: Ik heet op TikTok Elise VHX.
0: Elise VHX. Nou, dan gaan we dat rustig eens even kijken. En heel veel plezier ook natuurlijk bij Susan & Freak. En wat
3: komt goed.
0: Onwijs tof en leuk dat je met ons dit wilde delen.
3: Ja, tuurlijk.
0: Echt gefeliciteerd nog.
3: Dankjewel.
0: Van harte en een groetje aan Susanne Freek.
3: Doei.
0: We gaan naar... ongelooflijk leuk verhaal, zeg. Niet normaal. We gaan naar 209.

0: van de zomer, Felix Jane en Ain't Nobody.
1: Ondertussen in de Q-app gezellig. Sophie bijvoorbeeld, we zijn met 60 collega's onderweg naar de Ziggo Dome voor een personeelsfeest van de HEMA.
0: Gefeliciteerd. Volgens mij is HEMA 100 jaar, daarom gefeliciteerd.
1: Oh, gefeliciteerd. Evelies, gisteren 40 kilometer gewandeld, vandaag 27 kilometer. Oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse met mijn lieve vriendinnen. Zonder zweet en blaar.
0: Succes!
1: Dan zie ik ook nog een berichtje van Patrick Maas. Even heerlijk geen fuck doen vandaag. En hij zit er lekker bij onder een parasolletje in de tuin.
0: Kijk, dat zijn de uitspraken, Patrick. Ga ervan genieten. En geniet van de top 500 van de zomer met nu Ryan Paris, Dolce Vita.

0: 255. J-Lo. En Waiting for Tonight, zometeen in de lijst. Hey brother. Avicii met Hey Brother. En ook in de top 500 van de zomer, Cheap Thrills. Just you and me.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
21: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
23: Zo, waar is het warm?
24: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
25: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
26: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
26: Ook voordelig per trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
28: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
29: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: natuur- en keukenspecialist.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hey, goedemiddag, het is 2:30. Flitsmeister meldt een file op de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord. De weg is dicht, 5 kilometer, 1/2 uur vertraging. Flits was niet gezien. Met de top 500 van de zomer, Avicii en Hey Brother nu.
10: 254.

0: Meccano in de Q-top 500 van de zomer. Maar wat betekent het?
1: Nou, ik heb Spaans gehad op school. Volgens mij betekent het jongen van de maan. Of jongen van de nacht. Volgens mij van de maan, ja, denk ik.
0: Ik dacht dus zoon van de maan.
1: Oh, daar heb je denk ik wel gelijk in, ja.
0: Hijo de la luna.
1: Ja, dat zou wel kunnen.
0: Zoon van de maan.
1: Ik ga eens even kijken. Het betekent... De zoon van de maan. Shit,
0: alsjeblieft.
1: Je hebt gelijk.
0: Dat ik nog eens een keer slimmer ben dan jij.
1: Nee, ja, jij hebt Google, man. Jij hebt Google. Oké, goed. Het stond op 253 in de top 500 van de zomer. Dat betekent dat we nu zijn bij 252. Sia, Jean-Paul en Trip Trills op Q-Music. Up.

0: 251 en de Q-top 500 van de zomer. Ina en Hot. Het is alweer lang geleden dat we hem voorbij hebben horen komen. Dus het wordt alweer eens tijd. Voor Henrik. Let me be your hero. 13 keer in de lijst, hè?
1: Ja, die komt er nooit vanaf.
0: Nu komt er nooit vanaf. Maar het is wel lekker. Hero op 250. Would you dance?

0: Dat gaan wij ook doen, hè? Moven.
1: Wij gaan ook even moven en we maken plaats voor niemand minder dan Judith Eijk.
2: Judith! Hallo!
1: Hallo, Judith. Hoe is het?
2: Ja, goed. Hoe is het met jullie?
0: Heel goed.
1: Goed, de zomer in de bol. Ja, we hebben
0: zomers.
1: Allemaal hits voor de kiezer gehad natuurlijk. Heerlijk.
2: Je zit helemaal in de zomersfeer.
1: Ja, ja hoor. Wat heb jij zo meteen op de lijst?
2: Zo meteen onder andere Pump It.
0: Hey, lekker.
2: Leuk.
0: Wat nog meer dan?
2: Chan-chan.
1: Nou, dat is wel lekker, ja. En wat nog meer?
2: En ik heb ook nog Shaboozie met een bar van tips.
1: Stop. Welke psychopaat stemt er nou in Godes naam op Shaboozie?
0: Is toch leuk?
1: In de top 500.
0: Shaboozie, Barcelona.
2: Lekker
0: bar. Helemaal tipsy.
1: Ben je helemaal gek geworden?
2: Ja, maar je bent toch een beetje tipsy door het zomerse weer?
1: Zit je te luisteren en heb je daarop gestemd? Schaam jezelf diep.
0: Nee hoor.
1: Alle mooie nummers stem je op Shaboozie met de Barcelona.
0: Ach, heerlijk. Hij komt zo meteen voorbij. Shaboozie, wijk je muziek.
1: Wie de fuck?
0: Veel plezier met Judith.
1: Wie doet dit?
0: Tot morgen.
1: Jeffrey Dahmer.
3: Zometeen meer. Q, top 500 van de zomer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
6: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
5: Wat is dat?
6: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
5: Wie heeft daar nou geen zin in?
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
15: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
16: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers. Praxis.
21: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
26: Een hele goede middag. Het Q Music nieuws van 3 uur krijg je van Fieke Hamers.
27: Goedemiddag. De grote brand in het Belgische Lanaken is uit. De brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. Een stukje zonnepaneel kwamen terecht in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent. En als je er een ziet, kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Buitenlandminister Berendsen had daar wel om gevraagd bij de ambassadeur van Israël, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opwarende onder wie ook Nederlanders werden hardhandig aangepakt. Het was een nacht van uitersten voor Oekraïense bokser Oleksandr Usyk. Terwijl hij de overwinning vierde na zijn gevecht tegen Rico Verhoeven, vonden een van de zwaarste bombardementen van Rusland op Kiev plaats sinds het begin van de oorlog.
28: My people now sitting in bomb shelter. My family, my daughter too. Bomb shelter sent me message. Papa, I love you. You win. I'm afraid.
27: Ja, de familie van de Oekraïense bokser zat dus in een schuilkelder. Volgens Oekraïense autoriteiten kwamen 4 mensen om het leven. En bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland zich wel wat positiever mag opstellen. Dat zei hij in een interview met de NOS over het aanstaande WK-voetbal.
29: Positiviteit, alleen dat ontbreekt nog wel eens in Nederland. Hè? En dat we positief... Ja, we zijn negatief. Ja. We zijn negatief ingesteld.
27: Woensdag maakt hij de WK-selectie bekend. Hij liet nog niet veel los, maar spelers die meegaan moeten vooral geen energie kosten. Ook niet als ze op de bank zitten.
29: Je zit iedere dag op elkaars lip. En dan heb je ook jongens nodig, hè, die een rol accepteren. En als ze dan niet spelen of zelf niet invallen, wil je wel dat ze energie blijven geven.
27: En dan nog het weer van Weerplaza. De hele dag volop zon met 22 tot 25 graden. In het zuiden kan het 28 graden worden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment in totaal, kijk, 4 vertragingen. En ik geef je de van 10 minuten of langer. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. Daar 32 minuten stilstaand verkeer. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. Bij Ridderkerk Noord. 23 minuten vertraging. Flits is dan gemeld. A22 Velsen richting Beverwijk. Daar staan ze bij 9.3.
30: Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
27: Q-Music. Judith Eik. Wat heb je nu in je rechterhand of linkerhand? Ik hoop een heel lekker koel drankje, want we gaan door met 248. Shaboozy, Barstang, Tipsy.

Nou, vooral met het lekkere weer gaat het soms hard, hè? Ja, als je in de zon zit, heb je meer dorst. En als je dorst hebt, dan drink je ook meer. Ja, en als je dan aan een lekkere alcoholische versnapering zit, dan kan het hard gaan. Jorda Shaboozy en een Barsang Tipsy op 248 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, dit extra lange Pinksterweekend tot met maandagavond zonsondergang hoor je de allerbeste 500 zomerhits hier bij Q-Music. En dat is extra genieten met dit fantastische zomerse weer. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij in de Q-app. Of je nou lang uit in je opblaaszwembadje ligt, met een raapje open onderweg naar het strand of aan het ploeteren bent op werk. De Q-Music-app staat wagenwijd open. Door met de lijst, nummer 247 in de Q-top 500 van de zomer. En die herinnert je maar even aan dat leeftijd maar een getal is. En dat je nooit te oud bent om iets nieuws te proberen. Zoals bijvoorbeeld een hit scoren. Ja, de zanger van Buena Fiesta Social Club, dat is Compay Segundo, die zong dit liedje in toen hij 78 jaar oud was. Helaas sloeg het toen niet aan, werd het een flop. Maar toen hij 89 jaar oud was, kwam producer Ray Cooder langs bij de band. Zong hij het nog een keer in en dat op 89-jarige leeftijd. Werd het alsnog een wereldhit? En dat vind ik mooi. Gewoon op je 89ste nog even een hit scoren. Dit is Chen Chen bij Q.

van de zomer. Ja, mocht je nu in de file staan, airco op maximaal en asfalt dat bijna lijkt te glinsteren van de hitte, dan zit je eigenlijk precies in het decor waarin Pumpit is ontstaan. Want Will.i.am van de Black Eyed Peas stond ooit zelf in zo'n snikhete file. Beetje doelloos voor zich uit te kijken. Zette wat muziek op die hij eerder op straat had gekocht. En toen kwam ineens dat nummer voorbij, Mr. Lou. Precies op het moment dat die beroemde gitaar erin knalde, was Will.i.am verkocht en wist hij dat hij daar iets mee moest doen. En ineens was daar dus Pumpit op dus nummer 246 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, we zijn al over de helft van de 500 beste zomerhits. Tijd voor de nummer 1. 5 jaar geleden in 2020. Head & Heart op 245.

0: 243, Becky G, Omega Aranka.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Ja, het is echt mojito's, opblaasflamingo's en factor 50 door je speaker. We zitten midden in de Q top 500 van de zomer. Nou, ik zou zeggen, smeer je nog maar even in met factor 50. En ook niet je oren vergeten, hè, want die worden nog het meest vergeten. Ja, want we gaan zo meteen weer verder met Armen van Buuren en

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: bestel op moneyton.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
9: craving. Domino's. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn 6 vertragingen gemeld. Ik geef jullie van 10 minuten of langer. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. Komt door een ongeval. Vertraging is daar een half uur. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. Vertraging daar 35 minuten. Dan een flitser gemeld op de A73. Oppassen Venray richting Venlo bij 49.4.
19: Judith Eik.
18: Zometeen Joe Cocker. Eerst Armin van Buuren. This is what it feels like.
19: Yourself better with you.
20: Nummer 242.

0: Gelukkig ga je Armin van Buuren nog één keer horen in de Q Top 500 van de zomer. Maar zijn ene laatste hoorde je net, 242, This Is What It Feels Like.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word van dit weer toch extra vrolijk. Ja, buiten op straat is het gezellig, terrassen zitten vol en je ruikt dat de barbecues worden aangestoken. En dat zomerse gevoel, dat hoor je ook terug in de zomerhits. Althans, niet die van Joe Cocker. Nee, Summer in the City, dat is eigenlijk één grote klaagzang. Joe zingt dat iedereen er half doorbij loopt. Dat de stoep heter is dan een luciferkop. Zijn nek vol zit met zweet en stof. Ja, pas in de avond wordt het leuk. Nou, vooruit. Laten we dan gewoon even één liedje even lekker klagen over die bloedhitte. 241, Summer in the City bij Q.

Ja, wanneer was de laatste keer dat jij net iets te veel drankjes op had? Misschien gisteravond nog, of tijdens de barbecue. Of op het terras, waar het ineens heel gezellig werd. Ja, de songwriter Franco Migliacci had ooit ook zo'n avond. Hij viel daarna in slaap en droomde over een man die kon vliegen. Fly dus, oftewel volare. It's so lovely when it's sunny. Ja, Franco schreef het nummer voor Domenico Modugno. Ja, het zijn namen, joh. Ja, die het al in 1958 uitbracht. Veel mensen kennen hem natuurlijk van de versie van Gypsy Kings uit 1990. En die ga je zo meteen horen op nummer 237. Na Milk & Sugar, Let the Sunshine op 239.

Gypsy Kings. Op 237. En Volare. Ja, mocht je er net op een parkeerplaats staan voor de bouwmarkt of de sportschool of de supermarkt. Nou, ik zou zeggen, blijf nog even zitten, want zometeen hoor je Show Me Love. En ook Euphoria.

0: Zometeen meer.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
4: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: In sportvoeding.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
9: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Het is

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Een hele goede middag. Het Q-Music nieuws van 4 uur krijg je van Fie Kamers. Goedemiddag. Na de wedstrijd Ajax-FC Utrecht is de mobiele eenheid het veld opgekomen met honden om de orde te bewaren. Ajax won de wedstrijd, die werd gespeeld in Volendam na penalties. En daarmee is Ajax door naar de tweede voorronde van de Conference League. Supporters van Ajax kwamen het veld op, maar werden door de ME teruggedrongen naar hun tribune. Op een kerkhof in Zwolle zijn dit weekend meerdere graven vernield. Uit sporenonderzoek blijkt dat er misschien een busje over de graven heen is gereden. Ook zou er tegen het hek van de begraafplaats aangereden zijn. Veel mensen van wie de familieleden op de begraafplaats liggen komen kijken of hun graf nog heel is. De daders zijn nog niet gevonden. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Volgens getuigen wordt het gebouw bestormd door agenten en vuren ze traangas af. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week besliste een rechter dat hij moet aftreden. Het wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Özal noemt het een zwarte dag voor de democratie en zegt dat hij niet wil vertrekken. De gemeente Den Haag roept mensen die nog naar het strand willen komen op om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. De parkeerplaatsen Kijkduin en Scheveningen zijn vol. En als je op het strand bent, pas op als je een duik neemt. Het water is nog erg koud, zo'n 13 graden. En de kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. En dat kan gevaarlijk zijn. En dan nog het weer van Weerplaza. De hele dag volop zon, met op de meeste plaatsen 22 tot 25 graden. Morgen ook zonnig en maximaal 29 graden. Q verkeerde hand van Flitsmeister met op dit moment 5 vertraging gemeld. En ik geef hiervan een kwartier of langer. De A12 Arnhem richting Oberhuizen tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. Vertraging is daar 25 minuten. Flitser dan gemeld op de A73 Venray richting Venlo. Oppassen, want daar staan ze bij 49,4.
0: Nu bij Q Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
12: Q-Music. Judith Eik. Korte broek aan, zonnebril op en lekker met je slippers naar de vriezer voor een ijsje. Ja, de Q Top 500 van de zomer gaat door met 236 Show Me Love.

0: 36, Wisdom C en Bees and Honey en Show Me Love.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, leuk om te zien waar je de lijst aan hebt staan. Ik zie bijvoorbeeld in de Q Music app dat Fred, die stuurt een foto vanuit het zwembad. Nicky zit lekker op de camping met de benen omhoog in de zon. Heerlijk. Maar het zou kunnen zijn dat je gewoon aan de bak moet vandaag. Dat je aan het ploeteren bent in deze bloedhitte. En daarom vraag ik me af, wie is nu het meest zweterige klusje aan het doen? Nou, misschien ben je aan het werk in de tuin, of beloof je al weken dat je de zolder een keer gaat opruimen. Is vandaag eindelijk de dag? Ja, ik zou zeggen, stuur een berichtje in de Q-Music app en ga ik op zoek naar degene die het meest zweterige klusje aan het doen is vandaag. Kan het ook even inspreken trouwens, dan druk je op het microfoontje. Zometeen Tarkan, dus die ben ik eerst 235 Noreen.

0: Tarzan.
1: Ook even een kusje terug. 234 Tarkan en Simarik.
2: The Q Top 500 van de zomer.
1: Ja, ik heb het idee dat iedereen vandaag aan het strand zit. Heerlijk aan het genieten is van de zon. Blijkt ook dat er een hoop mensen gewoon met het zweet in hun bil na het staan te ploeteren. Ja, ik was op zoek naar de luisteraar die het meest hete en zweterige klusje aan het doen is vandaag. Vasilis die zegt, de hele dag lopen in de zon, toezicht houden op de mensen. Ik werk als handhaving. Kaylin zegt, ik ben vandaag mijn hele huis aan het schoonmaken. Ronan die zegt, ik heb net mijn dag erop zitten. Werk in de keuken, kan zo mijn zwemdiploma halen met zoveel ik zweet. En Bas?
3: We zijn niet alleen het meest zweterige, maar ook het meest vervelende klusje aan het doen. We hebben besloten deze 2 dagen de complete voorraad van onze winkel te tellen. Lekker warm, lekker tellen.
1: Lekker tellen.
3: Lekker dan.
1: Lekker binnen. Hey, goedemiddag Sienne.
4: Goedemiddag.
1: Hey, ja, ik was op zoek naar de luisteraar die het meest zweterige klusje aan het doen is vandaag. Nou, ja. Jij bent wel een paar uur bezig geweest.
4: Ja, wij zijn een paar uur bezig geweest, ja.
1: Wat heb je gedaan?
4: Ja, wij hebben vanaf vanochtend 10 uur een hockeykeepersclinic gegeven.
1: Oh, dus je hebt uren achter elkaar gesport en gedaan?
4: Ja.
1: Jeetje, en in de brandende zon?
4: In de brandende zon,
1: en
4: ja.
1: Want de keeper heeft natuurlijk zo'n heel pak aan ook.
4: Ja, we hebben inderdaad als trainers gelukkig een korte broek aan en een shirtje. Maar de keepers hebben echt een volledig tenue aan. Dus die hebben lekker gezweet, ja.
1: Jeetje, Mira. En je zei voor 120 keepers?
4: Ja, ongeveer 120 keepers hebben we gehad vandaag. Oh, nee. Verdeeld over 2 velden. Dus,
1: En zelf ben je ook altijd keeper geweest dan, denk ik?
4: Ja, ik ben eigenlijk altijd keeper geweest. Alleen tot corona helaas door blessure moeten stoppen. Dus daarom ben ik ook training aan het geven.
1: Ja, wat goed. Wat leuk. En hoeveel uur ben je nou in totaal bezig geweest?
4: Nou, wij waren vanochtend om 8:30 al aanwezig op de club om alles klaar te zetten. En wij hebben net afgesloten.
1: Nou, nu tijd even op de beest omhoog gooien. Lekker in het zonnetje te zitten met een lekker cool glaasje drinken, zou ik zeggen.
4: Ja, we hebben de keepers al getrakteerd op het meisje, dus dat scheelt
1: al. Kijk, nou, trakteer jezelf er ook op. Weet je wat, ik trakteer jou wel even op het Q-prijspakket. Zit zonnebril in en nog een pet, een leuk spel. En dan...
4: Oh, dat is hartstikke leuk.
1: Nou, top. Komt aan jouw kant op. En dan wens ik je vandaag verder een hele fijne dag.
4: Ja, dankjewel.
1: Dan gaan we door met de lijst Q-top 500 van de zomer. 233 is van Alvaro Soler. La Quindara bij Q-Music.

0: Lekkere foute zomerhit. Captain Jack op 231 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, we gaan echt van links naar rechts en kriskras door elkaar. De foute meezingers komen voorbij. De festivalbangers, maar ook die zwoele romantische zomerliedjes. En wat dacht je van Nederlandse bodem? Zoals deze van Jay, die ga je ook zo meteen horen.
1: Een hele mooie dag.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo voor Almof.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Let's
3: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Condit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1.600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Aldi.
10: We denken na over een koophuis.
16: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
20: craving. Domino's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: stukje of keer van Flitsmeister met op dit moment 3 vertragingen gemeld. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Schiedam-Noord en Pernis. Vertraging is daar 5 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Duik en Duitsland. Vertraging is daar 1 kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord. Vertraging 20 minuten. Ja, de hit is ook even naar mijn hoofd gestegen. Flitsers gemeld op de A73 Venray richting Venlo. Daar staan ze bij 49.4. Judith Eik. Zometeen Eros Ramazzotti. Eerst Jay en een mooie dag.

0: Ja, je waant jezelf toch even helemaal in Italië met deze muziek. Ach, Eros Ramazzotti op nummer 229 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, dit hele extra lange Pinksterweekend hoor je de allerlekkerste zomerhits op Q-music. Ik krijg hier net een berichtje binnen van Barry.
1: Barry is lekker onderweg naar de visvijver. Heerlijk met die zomerse knallers.
0: Kijk, en dan heb ik een heel toepasselijk liedje voor je. Als je de vissen ook weer loslaat, als je ze gevangen hebt in ieder geval. Dat is wel belangrijk. Catch and Release met Simons en die bent op 228.

Cisco en A Thong Song. Ja, het volgende nummer staat wereldwijd hoog in allerlei workout playlists. Alexander Stan en Mr. Sexo Beat. En dat is blijkbaar geen toeval, want het tempo van het liedje ligt op 126 beats per minute. Volgens onderzoek is dat ongeveer het perfecte ritme voor cardio. Dus denk aan hardlopen of spinning. Mocht je op de wielrenfiets zitten buiten, sta je in de sportschool op de loopband kilometers weg te rennen, nou, dan is deze perfect. En als je daar even op dit moment helemaal niet aan moet.

0: En hoewel er in deze lijst uiteindelijk maar één nummer met die gouden nummer 1 de plek vandoor gaat, zitten er natuurlijk veel meer nummer 1 hits tussen. Liedjes die ooit de top 40 veroverden. En toevallig ga je er zo meteen een paar van horen. Onder andere UE40, Kingston Town. In 1990 stond het op nummer 1. Pitbull komt er ook aan. Stond in 2009 op nummer 1. En vorig jaar nog Alex Warren met Ordinary.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.

0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Ik wil als dino!
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: En hele goedemiddag. Het Q-Music nieuws van 5 uur krijg je van... Fie Kamers. Goedemiddag. In Turkije is oppositieleider Özel met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Het wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. De politie bestormde het gebouw. Partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özel toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Volendam moest de mobiele eenheid in actie komen met honden na de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. Ajax won de wedstrijd na penalties en daarmee gaat Ajax toch Europa in naar de tweede voorronde van de Conference League. Supporters van Ajax kwamen het veld op, maar werden door de ME teruggedrongen naar een tribune. En bij de gasexplosie in een kolenmijn in China zijn minder doden gevallen dan gedacht. Uiteindelijk zijn 82 mensen om het leven gekomen. Er zijn nog 2 mensen vermist, zegt de NOS. Na de explosie was er chaos en had het bedrijf geen duidelijk overzicht van het aantal werknemers. Volgens de BBC was al jaren bekend dat deze mijn onveilig was. En Max Verstappen verwacht chaos door regen en kou bij de Grand Prix van Canada vanavond. Voor de coureurs wordt het daarom extreem lastig om hun banden op temperatuur te krijgen. Formule 1-coureurs hebben dit jaar nog nooit in natte omstandigheden gereden. En als je banden te koud zijn, is het net of je op ijs rijdt, zegt Max. En dan nog het weer van Weerplaza. Bij ons de hele dag volop zon met op de meeste plaatsen 22 tot 25 graden. En morgen ook zonnig en maximaal 29 graden.
10: Of keer dan van Flitsmeister. Met op dit moment zijn er 4 vertragingen. En ik geef die van 10 minuten of langer. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. De weg is er afgesloten. Daarom een vertraging van 25 minuten. Flitsers, die zijn niet gemeld.
11: Nu bij Q Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
10: Music. Judith Eik. Het is net 5 uur geweest. De barbecue die kan aan. Zet de drankjes maar op tafel. Zorg ik voor wat zomerse muziek. Dit is Kings in Town op 224.

0: Pitbull op 223, I Know You Want Me. Hij staat 7 keer in de lijst. Dit was de 4e keer dat je hem hoorde met I Know You Want Me. Dus je gaat hem nog 3 keer voorbij horen komen.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Je hoort de 500 beste zomerhits tot en met maandagavond, tot de zon ondergaat. En dat de zomer veel positieve kant heeft, dat zal je niet verbazen. Ik bedoel, je wordt er vrolijk van. Je gaat wat vaker de deur uit. Je pakt nog eens even een lekker kleurtje mee. En het is ook nog eens goed voor de lijn. Ja, met warme weer is je lichaam namelijk continu bezig om je temperatuur op peil te houden. Je zweet meer, je verliest vocht en dat kost energie. En daarbij, misschien herken je het wel, als het zo warm is, heb je soms ook gewoon minder trek. Ja, wel wat meer dorst. Dus ik ga ondertussen even lekker een colaatje halen. Ondertussen nummer 222 in de Q Top 500 van de zomer. Alex Warren en Ordinary bij Q Music.

0: La Fuente, I Want You, 221.
1: De Q, top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Gezellig om te zien waar je meeluistert vanmiddag. Kan je met me delen via een berichtje in de Q Music app. Mirjam stuurt daar net een foto. Die ligt heerlijk in de hangmat. Zegt dat ze die voor het eerst dit jaar weer heeft opgehangen. Nou, groot gelijk heb je. Jack zit lekker te borrelen buiten. Ik zie een foto van een mooi gerekte tafel met een stukje kaas. Even kijken, nachos zie ik. Stokbrood met kruidenboter. Lekker wijntje. Och, heerlijk. Silke zegt lekker warm hier op Texel. Ze stuurt een foto mee en zit zo tien lekker om en op het terras daar. Kian, live vanuit de camping in Nieuwe Tongen. Luister mee met de Q Top 500 van de zomer. En de muziek is weer heerlijk. Nou, Kian, groetjes daar. Dessie zegt, ik zweet me kapot. Stuurt een foto dat hij lekker in een zwembad in de achtertuin zit. Ik krijg ook nog een leuke appje van Emiel.
3: Lekker in het zonnetje, zonnebrilletje op. En de radio gaat ietsje harder. Yo!
0: Yo! Hey, ja, we gaan gelijk weer door met 220 10cc. Dreadlock Holiday in de Q Top 500 van de zomer.

0: 219 Daddy DJ. In de Q Top 500 van de zomer. Lekker de handjes in de lucht. Moet je wel even dubbelchecken of je geen zweetplek hebt onder je arm. Maar ja, wat wil je ook met zulke zomerse temperaturen? En van handjes in de lucht gaan we lekker naar de heupjes draaien. Want zometeen Jean-Paul, get busy.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust. On
5: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.

0: in sportvoeding.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wieker en Modifast.
16: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
17: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
18: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
19: Oranje fans.

0: Het is de laatste dag.
1: Big deals bij Keukenconcurrent.
0: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn op dit moment 4 vertragingen gemeld. Eigenlijk allemaal wel onder de 10 minuten. Maar er is 1 lange gemeld van 25 minuten. Dat is bij de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Feyenoord 4 kilometer. Fitsers, gelukkig niet gemeld. Q-music, Judith Eijk. Zometeen Suavemente. Eerst Jean-Paul en Gabissi.
6: 200

0: appartementen op 217 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, de temperatuur die stijgt. Misschien begint het bij jou ook een beetje te kriebelen. Ja, de liefde. Twijfel je om je dating-apps voor de zoveelste keer te downloaden? Nou, dit is het allerbeste moment. De kans dat je in de zomer nieuwe liefde vindt is namelijk groter dan in de rest van het jaar. Er is onderzoek naar gedaan. Dat komt onder andere door de zon. Die zorgt ervoor dat je stofjes aanmaakt, zoals endorfine, serotonine en cafeïne. Daar word je vrolijk van, ontspan je en je krijgt er energie van. En daarvan krijg je sneller zin om een beetje met iemand te flirten. Nou, verder zijn we allemaal een stuk meer vrij en dragen we allemaal net iets minder laagjes dan bijvoorbeeld in de herfst of in de winter. Nou, wie ook hard op zoek is naar de liefde, dat is Mark Ember.
1: I daydream about maybe having a girlfriend one day that I love.
0: Ja, hij droomt van een vriendin. Nou, kan ik hem best mee helpen, maar goed. Hij staat op plek 216 in de Q-top 500 van de zomer.

0: 215 Teaspoon en Summer Love.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Flo Rida houdt zo van de staat in Amerika waar hij is opgegroeid dat hij er zelfs zijn artiestennaam van heeft gemaakt. Ja, toch heeft hij, en misschien had je dit gemist, meegedaan aan het Eurovisie Songfestival, maar dan voor een ander land. Dan denk je misschien, ja, niet afgelopen jaar. Het is al even terug in 2021. Hij stond toen hier in Rotterdam op het podium voor San Marino. Dat is het derde kleinste land van Europa, wordt omringd door Italië. En dat deed hij samen met zangeres Senhet. Althans, zangeres Senhit nam hem mee als gastartiest. Ja, dat kan ook gewoon. Nou, Flo Rida heeft niemand nodig om een hit te scoren. Want zijn hit Whistle staat in de Q Top 500 van de zomer op nummer 214.

0: George Ezra, Green Green Grass op 213 in de Q-top 500 van de zomer. En die gaat natuurlijk zo meteen lekker door bij Tom & Joe. Onder andere Rema, Calm Down ga je horen. Oh, daar zie ik ze al. Ja! Ook Stavridio, Played and Live komt eraan. En Shakira met La Tortura.
1: Oh, die vind ik lekker.
0: Ja, die is lekker. Ik wil wel even nog een buikdansje zien dan wel, hè?
1: Ik wil heel erg gaan dansen.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
20: Hebbes.
19: Kijk op ben.nl.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het Q-Music nieuws van 6 uur. Sorry, krijg je van Mark Bergt.
7: Goedenavond. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur, soms wel driekwart van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Mark, mega bedankt weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Twee vertragingen gemeld. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. Daar 20 minuten vertraging. En ook nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan Den IJssel. 17 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
9: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
10: Music. Tom en Joe.
6: Ja, de barbecue kan weer aan, hoor jongens. En dat doen we met de beste zomerse hits. Wat dacht je van Rema en Calm Down?

0: Lekker trommelen met Safri Duo, Play the Live.
1: De Q, top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ja, terwijl we lekker aan het kijken zijn naar het avondzonnetje wat intreedt en nog lekker over het hele land schijnt, zitten we midden in de Q top 500 van de zomer. Hoe toepasselijk. We hebben er heel veel zin in om deze show te maken, want het is een feestje. Alleen maar zomerse muziek. Ik moet wel zeggen, jij was wat later vandaag bij Q Music, Joe.
3: Nou, één, vond ik het lastig om de tuin uit te gaan. Ik zat lekker in het zonnetje, maar toen dacht ik, oké, nu moet ik echt richting werk. Ik ga naar de Q Music Studio, helemaal prima. En toen kwam ik opeens een onverwachte file tegen. Ik dacht, eerste Pinksterdag, weet je wat, het is gewoon zondag. Waarom sta ik nu opeens in een gigantische file vanuit Edam richting de Q Music Studios in Amsterdam? Ja, wat was het nou? Ik sluit aan in een rij met auto's. Op een gegeven moment stopt die auto voor mij. De deuren gaan open. Stappen allemaal jonge gasten uit in Ajax-shirts. En die gaan even in de berm pissen. Ja, ik stond dus in een soort uittocht van Ajax. En die had net in Volendam, het dorp naast Edam, gevoetbald.
0: Ja. Die moesten in het Volendamstadion spelen.
3: Ja, en die hadden allemaal een topdag, want ik had begrepen dat Ajax gewonnen had.
0: Ajax gewonnen van Utrecht na penalties. Dus die gaan Europa in, inderdaad.
3: Ja, het was mij even onduidelijk waarom ze dan in Volendam moesten zijn. Maar ja, helemaal prima. Maar ja, daar stond ik wel even in de file en was ik dus later hier.
0: Ja, precies. Hey, en smeren die Ajax-supporters zich een beetje in? Of waren ze net zo rood als het shirt dat ze aan hadden?
3: Ja, je wist niet precies meer waar de shirt nou overliep in het nek. Want het nekje was net zo rood natuurlijk. Ja.
0: Ja, want daar zijn wij benieuwd naar als je nu zit te luisteren. Ik bedoel, het is nu 2 dagen zondag en we zijn ook gewoon Nederlanders.
3: Ja, dat is zo. Je vergeet toch te smeren. Je bent meteen enthousiast.
0: Ja, je denkt, oh, even bijkleuren. En voor je het weet is het vuur rood. Dus ben je verbrand?
3: Ja.
0: Schaam je niet? Deel dat even in de Q-app. Maar stuur ook even een fotootje mee.
3: Oh ja.
0: Van het stuk waar je dan verbrand bent. Want ja, we zijn wel benieuwd hoe erg het is.
3: Wie komt het meest in de buurt van het Q-music rood?
0: Ja, precies. Laat het weten in de Q-app. Gaan wij door met de Q-top 500 van de zomer. Met op plek 210 een vrouw die zeker thuis hoort in deze lijst. Zijn kamer instapt, gaat de zon schijnen. Ik heb het natuurlijk over Shakira. La Tortura.

0: One Republic en Sunshine op Q.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Op plekje 209 wel te verstaan. We vroegen net even, ja, laat het even weten als je al verbrand bent. We zitten natuurlijk 2 dagen in het heerlijke weer in Nederland. En ja, we zijn ook gewoon Nederlanders. We verbranden snel.
2: Ja, we zijn overenthousiast, vergeten te smeren. Het zit niet in het systeem. Dus nee. 2 dagen mooi weer is iedereen zo rood als een kreeft.
0: Q-app overstroomt, hè?
2: Miranda stuurt een foto die zegt... Mijn man is helemaal in zijn hals verbrand. En bij mij ook mijn nek, mijn schouders en mijn hals. Anita, haar man, die had vandaag een pet op zijn kale hoofd. Nou, die heeft zijn pet afgedaan. En je ziet precies nog de omlijning waar het rood en wit is geworden. Stefan die stuurt een foto. Ja, die heeft een beetje zijn broek uitgetrokken. Die is een beetje de Oostenrijkse vlag geworden. Want zijn buik is namelijk helemaal rood. Dan kom je dus bij het zwembroekgedeelte die hij aan had. Dat is dan wit gebleven en is zijn bovenbeen ook weer rood. Dus het is helemaal rood-wit-rood.
0: Ja, het kan nog erger. René, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: René, ik zie hier die foto van jou. Ja, jij bent niet verbrand, jij bent gewoon medium rare. Dat is niet normaal. Ja. Dat is niet normaal. Wat is er gebeurd? Jouw rug is zo ontzettend rood in de foto die wij hier zien.
3: Ja, dat was geen little bit of sunshine in ieder geval.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, dat schiet lekker mooi weer. Ik ga voor de kinderen een zwembad opzetten.
0: Ja.
3: Ja, niet in de gaten, niet eens meer. Doorgaan.
0: Ja. Ja,
3: volgende dag lekker verder gaan.
0: Och, ook ja, dag 2. Eigenlijk heb je 2 dagen niet ingesmeerd. Dat is wat we zien.
3: Ja, gisteren een beetje af te zinnen. Ja, dat is een beetje te laat, hè?
2: Ja, dat doet helemaal niks meer nu. Oh, hey, maar nee. Hoeveel pijn doet dit? Want ik weet, jij moet straks gewoon in je bed gaan liggen. Oh. Jij moet op je buik gaan liggen.
3: Ja, buik slapen vanavond, hè?
2: Oh, erg, René. Nou ja, je weet het, hè? Morgen factor 50 doen.
0: Ja.
3: Ja. Een beetje afkoelen.
0: Ja.
3: Lekker het zwembad in.
0: Die foto is niet normaal. Ze moeten die foto van René op de fles zonnebrand doen. Wat ze bij sigaretten ook doen.
2: Oh ja, inderdaad.
0: Gewoon zo'n foto. Dan ga je vanzelf smeren.
3: Dat schrik meteen af.
2: Ja. René, heel veel sterkte vanavond.
3: Dankjewel, hè.
0: Yo, en blijf smeren. Alsjeblieft, blijf smeren.
3: Dankjewel.
0: Gaan we door met de Q Top 500 van de zomer. Shaggy, 208.

0: de Nijs. Het werd zomer op 207. In de Q-top 500 van de zomer. Ja, of je verbrand bent of niet, het maakt niet uit. We gaan gewoon door met de lijst natuurlijk. En er komen nog hele lekkere tracks aan. Zometeen gaan we door met de lijst. La Bomba King Africa, hoor je zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...

0: OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Zo, waar is het waren?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
12: Domino's. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Goedenavond, Q-Music Verkeer. Paar vertragingen deze zaterdagavond. Zondagavond.
16: Voelt als zaterdag, hè? Omdat ja, we morgen vrij zijn.
15: Dat klopt helemaal. Daarom gaat het fout in het koppie. Anyway, als je vaststaat, dan is er een grote kans dat het is op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Feyenoord, 20 minuten vertraging. Of je staat op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel. Kwartiertje vertraging daar.
16: Als je daar nu in staat, dan kan je niet meedoen. Sowieso niet als je in de auto zit. Maar als je zit, niet in de auto, daar krijgen we gedoe van. Maar als je gewoon in de tuin zit of thuis.
15: Ja.
16: Nu gaan staan.
15: Oh, wacht, ik doe mee. Ik sta, ja.
16: Nu gaan staan, want dit wordt gegarandeerd met de heupjes draaien.
17: Q-Music, Tom en Joe.
16: Q-Top 500 van de zomer gaat verder met La Bomba.
17: Q-Sounds Battle with you. 206.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Nou, valt het nu toch wel mee, TT?
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Zitten we middenin en het leuke daarvan is dat je de hele dag foto's voorbij ziet komen van onze luisteraars die lekker in de tuin zitten met een drankje, lekker lang uit in het gras liggen in hun eigen tuintje of lekker aan het barbecuen zijn in hun tuintje. Dat zit er niet bij voor Jack, want wij zien zijn foto.
2: Ja, die heeft wel een cruel summer, die is gewoon keihard aan het werk.
0: Zeker. Zijn tuin is een soort bouwput. Ik zit te kijken naar zeg maar de achterkant van zijn huis is helemaal opengebroken. Dan is er een enorm gat in zijn tuin. En dan iets wat uitziet als een schuur is ook opengebroken. Hè? Leg ik dat goed uit?
2: Jack, ja, goedenavond. Klopt. Ja, dat klopt.
3: Hi, goedenavond.
2: Hi.
0: Jack, jij bent 22 jaar, hebt samen met jouw vriendin een huisje gekocht. En jij hebt zoiets van, ik ga dat helemaal zelf aanpakken.
3: Ja. Ik ben van beroep ook uitvoerder en timmerman, dus komt mooi uit, hè.
2: Zo, dat komt heel goed uit. Maar ik wou zeggen, 22 in je eerste huis kopen, dat is echt extreem jong. En ja, inderdaad, als je dan toch geld wil besparen, ja, slim dat je het dan zelf doet. Maar waar ben je nu mee bezig? Want zelf doen, dat kan soms een plint leggen zijn, maar jij pakt het veel groter aan, denk ik.
3: Ja, we hebben de woning gekocht met een energielabel van F. Energielabel F.
2: Oh ja, nou dat is echt doodvriezen in de winter is dat.
3: Ja. Ja, precies. Dus we hebben hier al alles gestript. En je kan gewoon door het huis naar buiten kijken.
2: Nou, op dit moment heb je nog een slechter energielabel, dat weet ik wel. Maar oké, het moet uiteindelijk beter gaan worden.
3: Ja, je moet hem eerst afbreken voordat het wel knap, hè.
2: Ja, zo is het.
0: Oh, ik dacht je gaat een soort mancave bouwen of zo in dat schuurtje. Maar dat is niet het geval.
3: Nee, we krijgen een keukeneiland en dan was het weer net te kort om die keukeneiland erin te krijgen. Dus we moesten er even een stukje aan.
2: Even een stukje aan het huis? Nou, je hoort het.
3: Ja, dus
0: nou, kijk,
3: daarom heb ik dat weggesloopt en dan kan ik nou die fundering maken.
0: Ja, je vertelt erover alsof het knippenplakwerk is. Ik vind het heel knap allemaal. Joe, jij bent ook een klusser.
2: Ja.
0: Als jij deze foto zo ziet, heb je nog op- of aanmerking?
2: Nou, ik zie nog geen piketpaaltje staan, Jack. Hoe ver zijn we?
3: Ja, de fundering, de bodem ligt er nou in.
2: Zijschotjes.
3: En dan gaan we van de week gewoon een piketje rammen.
2: Heel goed. Ah, dit klinkt als een strak plan, Jack. Ik heb er het volste vertrouwen in.
3: Ja, toch?
0: Zegt de man die al 10 jaar bezig is met zijn eigen klushuis. Dus Jack, als je nog tijd over hebt, kan je altijd nog even langs Edam rijden.
2: Ik ga even zijn nummer
3: opvangen. Ja, je hebt mijn nummer.
0: Hey, Jack, heel veel succes, hè.
3: Yo, dank je. Fijne avond.
0: Yo, gaan we door met de Q Top 500 van de zomer. Daar vinden we op plekje
4: 204.
0: Kraantje Papi en Joshua Nolet, de liefde in de lucht op Q.

0: Top 500 van de zomer.
1: Maximum Summer.
2: Q Music. 203.
3: Laat me toe!

0: Ecuador vinden we op plekje 203 in de Q-top 500 van de zomer. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar jij bent ineens hyped omdat met iets met Ecuador. Wat...
1: Nou ja, kijk, als jij dan Ecuador zegt en we draaien dat, dan denk ik meteen, oh, het zal in Ecuador wel nog lekkerder weer zijn. Weet je wel, tropisch land, Zuid-Amerika. Ja. Dat zal nog veel beter zijn dan hier in Nederland.
2: Natuurlijk.
1: Wij zijn blij, maar geloof me, je bent nu liever in Nederland dan in Ecuador.
0: Oké, we gaan nu een soort van internationaal weerbericht doen. Kom maar door.
1: Internationaal weerbericht, alleen voor iedereen in Nederland en in Ecuador. In Nederland is het de komende dagen droog, zonnig, met uitschieters tot 30 graden.
0: Zo!
1: In Ecuador 21 graden, bewolkt, met veel kans op regen.
0: Wat zijn nou?
1: 21 graden in Ecuador, bewolkt, veel kans op regen. Je bent veel liever in Nederland dan in Ecuador!
0: Hey! Suck it, Ecuador! Hey! Sorry, ik liep me even gaan.
1: Nee,
0: maar dat is
1: hier.
0: Maar ook maar één keer per jaar dat we even Ecuador een beetje aftroeven op het weer.
1: Dus, ja, dit is de enige dag in het jaar dat kan. Dus je moet het even pakken. Ja.
0: Hey, door met de Q-top 500 van de zomer. Ik moet even knipperen met mijn ogen. Zie ik dat nou goed? Het staat toch veel te laag?
1: Ja, nee, het is,
0: of niet?
1: Het is 202, ja.
3: 202.
0: Nou goed. Extra van genieten dan. Santana. Maria.

Plekje 202 dus voor Maria. Maria. In de Q top 500 van de zomer. Die dendert gewoon door hoor. Met Lost Frequencies zometeen. Dat niet alleen. Ook Eros Ramazzotti. Samen met Tina Turner. En... Takabro.

0: onmisbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: check, silver, ooh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: het een tikkie anders doet. Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Mark Bergt.
1: Goedenavond. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Mark, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Nog 1 korte vertraging gemeld op de A16. Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Feyenoord liggen voorwerpen op de weg. En daardoor doe je een kwartier langer over je reis. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
3: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Q-Music. Tom en Joe.
0: Ja, de Q-top 500 van de zomer nog steeds in volle gang. Met straks Eros Ramazzotti na Lost Frequencies.
4: Nummer 201.
5: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music 200.

0: Fazanti en Tina Turner. Op plek.
1: Even kijken hoor. 200.
0: In de computer. 200. 200 op de kop af.
1: We zitten nu onder de 200. Nu worden ze echt goed, hè?
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, je kan natuurlijk bij deze dagen heerlijk genieten. Op het terras. Of op het balkon. Of in de tuin. Lekker koud drankje in je hand. Of je kan eens gewoon handen uit de mouwen steken. Gewoon actief. Actief aan de gang gaan op zo'n warme dag. En daarom krijgt Anne-Rieke vandaag een enorm applaus voor ons.
1: Hey Anne-Rieke! En haar vriend Bas.
0: En haar vriend Bas ook. En haar vriend Bas ook.
1: Ja, want Anne-Rieke, ik heb vandaag 2845 stappen gezet. Dat is niet veel.
0: Dat is heel...
1: Dat is heel weinig.
0: Ja, dat mag ook.
1: Hoeveel heb jij er gezet vandaag?
3: Tot nu toe 55.000.
1: Oh, zo de knetter. Ja, en dat is niet omdat je verdwaald bent, de weg kwijt bent. Nee, je bent aan het wandelen. Je hebt echt een doel voor ogen.
3: Ja, klopt. Wij hopen de komende zomer de Nijmeegse Vierdaagse te lopen.
0: Ja.
3: Dus wij zijn deze dagen aan het trainen daarvoor.
1: En hoe train je nu? Waar ben je dat nu aan het doen?
3: Wij lopen nu 3 dagen het Pieterpad, wat dwars door Nederland loopt.
0: Oh, ja, dat is een hele lange pad. Je zit wat vertraging op de lijn, waardoor het lijkt of je heel ver weg bent gelopen. Maar dat is niet het geval. Jij loopt het Pieterpad af. En hoeveel kilometer loop je dan vandaag?
3: Vandaag 45 kilometer.
0: Zo, en zijn jullie er al bijna?
3: Over een half uurtje.
0: Over een half uurtje. En hoe laat zijn jullie vertrokken vandaag?
3: We zijn vanochtend om 8 uur gestart.
0: Jeetje. Zo, respect hoor.
1: Echt, ja, want ik heb alleen maar gewoon lang uitgelegen.
3: Ja, wij hebben ook eventjes voldoende pauzes genomen hoor, tussendoor.
0: Ik wou zeggen, ja, je moet natuurlijk wel even een drankpauze af en toe doen, want het is zo warm.
3: Ja, zeker. Dus nee, we hebben het terras vaak genoeg bezocht vandaag.
0: Heel goed. En hoe zit het met de blaren?
3: Ja. Nou, dat valt hartstikke mee. Nee, we mogen niet klagen.
0: Nou, we wensen jullie nog heel veel
4: succes. Ik denk nog zonde.
0: Oh, nou, kijk aan. Heel veel succes dat laatste half uurtje. Zou jammer zijn als er dan iets misgaat.
1: Dus... Ja, laat even weten of het goed gaat, of jullie over de finish komen. En heel veel succes straks met de Nijmeegse Vierdaagse.
3: Ja, super. Hey, dankjewel en nog een fijne avond.
0: Ja, komt helemaal goed.
2: 199.
3: Okay, doei.
0: Zorg ervoor dat jullie heel snel gaan wandelen.

0: Het liedje gaat dus over J-Lo.
1: Dit liedje?
0: Ja, ze hadden dus een relatie, Mark Anthony en J-Lo. En toen het uitging, heeft hij dit nummer over haar geschreven. Dat is toch mooi?
2: Ja, maar heeft hij er ook mee teruggewonnen?
0: Nee.
2: Oh, dat is jammer.
0: Ja, je denkt dat geneuzel met Tom en Joe, steek ik niks van op. Dit pik je toch maar weer even mee, hè?
2: Ja, een soort klokhuis van de radio, zijn wij.
0: Ongelooflijk. Wat ook leuk is, is dat Rolf Sanchez hier ooit een cover van heeft gemaakt bij Mattie en Marieke. En dan heb ik het over zo, nou ja, 6 jaar geleden. Volgens mij was het in 2020. Hadden we een periode dat Rolf Sanchez iedere maand langskwam om een Spaanstalige track op te toveren. Half Nederlands, half Spaans. Was altijd een feestje op de radio.
2: En altijd goed.
0: Dat deed hij dus ook met Mark Anthony en You Sang To

0: dit klinkt toch waanzinnig ook in het Nederlands.
1: Ja, maar Rolf Sanchez kan nog een boodschappenlijst gaan zingen. En het is een hit. Het is fantastisch.
0: Mark Anthony, You Sang To Me op plekje 198 in de Q Top 500 van de zomer. We stoempen door.
2: 197.
0: Dan vinden we Cascade.

0: Cascada op 197 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, zometeen komt er een track aan. Dat is gewoon, dat is jeugdsentiment voor mij dan.
1: Oh ja, wat komt eraan?
0: Nou.
1: Ook zie je meteen verliefd kijken ook.
0: Oh. Ja, dit is toch gewoon gelijk vakantiegevoel ook.
1: Je krijgt er helemaal warm van. Je krijgt blosjes op je wangen.
0: Ik trek gelijk mijn blouse uit.
1: Oh, ach, hou maar aan.
0: Profession, zo meteen op je doel.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's. Gek op.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Goedenavond, Q-Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister twee vertragingen gemeld op deze zondagavond. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Kwartiertje vertraging. Dan op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord. Daar 20 minuutjes vertraging.
8: Oh, ben blij dat er weinig file staan. Kunnen we snel door met de Q-Top 500 van de zomer.
9: Q-Music, Tom en Joe.
8: Plekje 196, Aventura Obsession.
9: Q-Sounds Battle with you.
10: Nummer 196.
11: Flavor.

0: Zeg je zomer, zeg je.
1: Pokerface. Lady Gaga en Pokerface op plek 195.
2: De Q Top 500 van de zomer.
1: We gaan nu door naar het liedje waar eigenlijk de hele romance van Camila Cabello en Shawn Mendes begon. Ze maakten het liedje samen in 2015 en toen bleken ze elkaar al leuk te vinden. Maar er gebeurde nog niks. Een paar jaar later kwam de Señorita uit in 2019 en toen was het mega duidelijk. Ja, ze hebben een relatie. Nu hebben we net een tongfilmpje zitten kijken van Shawn Mendes en Camila Cabello. Wat is daar dan weer het verhaal van?
0: Ja, ik weet niet. Dat ging dus halverwege hun relatie ging dat viral. Want toen gingen ze dus een filmpje maken op Insta om te laten zien hoe zij aan het tongen waren. Ja, volgens mij probeerden ze een grapje uit te halen met het internet. Zo van, dit is hoe wij tongen. En toen gingen ze heel gek nep tongen en gingen elkaars gezicht helemaal likken. Ja. Ja, het ziet er gewoon heel vreemd uit. Zelfs als grapje is het een beetje een gek grapje.
1: Ja, ze zijn ook helemaal niet meer bij elkaar tegenwoordig. Dus.
0: Nee, door dit tongfilmpje?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, je weet het niet.
1: Als misschien tong is echt zo, dan dacht Camille bij zichzelf, ja, zoek het lekker uit, Sean. Ze staan wel op plekje
2: 194.
0: Nou, super.

0: van de zomer. Waar het avondzonnetje lekker aan het stralen is. Het zonnetje op je bol. En heel veel luisteraars zijn lekker aan het luisteren en laten dat ook weten.
1: Ja, Claire bijvoorbeeld, die is onderweg met haar zoontje van 5. Ze hebben een huis in Noord-Frankrijk, rijden nu naar Zeeuws-Vlaanderen om hun nieuwe neefje te ontmoeten. Ja, dat is toch, dat is een heerlijke rit. Dat is zo leuk. Angeline, die zit lekker met de kids naar een festival geweest. Nou, dat is ook. En haar man ligt de boot te poetsen. Nou, wat een fantastisch leven.
0: Boot te poetsen?
1: Ja, die moet je af en toe verpoetsen.
0: Oké.
1: Laura, die is lekker aan het barbecue nog met Jan, Jet en Edo. Het klinkt als een stripboek. En ze hebben heerlijk Q-music op de achtergrond aan. Nou, wat lekker, jongens. Ja, iedereen is buiten. Iedereen is aan het genieten. Volgens mij is iedereen blij met dit weer.
0: Ja, en denk vooral dat ze blij zijn als wij ons even ons mond houden. Want dan wordt er weer even wat zomerse muziek gedraaid. Zullen we dat dan maar even doen?
1: Laten we het heel snel gaan doen.
2: 192.
0: Iets van Milk Inc.

0: De vrienden van Goldband. En the one and only Jody Bernal. Zometeen op Q.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Topdealweken bij Van Halen. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
7: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: We denken na over een koophuis.
17: Dan moet je Bart van Univer hebben.
16: Bart? Met die loopgroep?
17: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
14: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
8: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
8: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
8: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
9: 5%,
20: 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Heb jij ook zo zin in vakantie?
22: Prijsvrij vakanties.
23: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
24: straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Het is 8 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Mark Bergt.
28: Goedenavond. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League en dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijk spel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Het weer nu van Weer Online. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
29: Mark, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Nog een korte vertraging gemeld op deze zondagavond op de A16. Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Feyenoord heb je een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
30: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
31: Q-Music. Tom en Joe.
27: Dit is een grote speler in de Q Top 500 van de zomer. Hij staat namelijk 11 keer in de lijst. Ik heb het over...

0: Hele Pinksterweekend gaan we door met de Q-top 500 van de zomer. Het is altijd leuk om te zien wat mensen ondertussen aan het doen zijn. Er komen nog steeds appjes binnen van mensen die aan het barbecuen zijn. Dat is een barbecue-marathon.
1: Ja, ik vind het heerlijk hoor. Ja, iedereen is alleen maar leuke dingen aan het doen met dit weer. En zo ook Hedwig. Hedwig, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Heet
2: hallo.
1: Jij zo? Hedwig uit Harlingen.
2: Ja, ja, ik heet echt zo, ja.
1: Wat leuk. Hedwig, wat heb jij dan vandaag gedaan?
2: Nou, ik heb vandaag de Step Elfstedentocht gestept.
1: De Step Elfstedentocht gestept. Ja, we kennen natuurlijk allemaal van het schaatsen. Dat is al jaren niet meer gebeurd. Maar, jullie hebben dezelfde route gedaan in Friesland langs al die elf steden, maar dan op de step.
2: Ja, klopt. Ja, net zoals die op morgen op de fiets wordt gedaan, hebben we hem vandaag op de step gedaan.
0: Maar hebben we het dan over een elektrische step of echt oldschool steppen?
2: Nee, echt de echte step. Alles is... op eigen kracht.
0: Maar dat is toch niet te doen? Op een step, dat is toch heel, zwaar?
2: Als je goed traint, dan is het wel haalbaar.
0: Oh, je hebt hier ook echt voor moeten trainen?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Wat het is, denk ik, meer dan 200 kilometer?
2: 230.
1: Zo, de knetter. Oh. Ja, maar ik zie nu echt zo'n tourstep voor me. Je hebt van die steppen, Tom, die hebben van die grote wielen met van die spaken. En dan cruise je echt over de weg.
2: Ja, nee, klopt. Het lijkt er wel op, maar dan zijn het twee kleine bandjes.
0: Kleine bandjes, zo. Maar dat is ook heftig, want ja, tenminste de herinnering die ik heb aan een step is dat het ook best wel zwaar is, ook voor je benen. Heb je daar geen last van?
2: Ja, dat is het ook. Ja, nee, ik heb er nu wel last van, ja.
1: Want ben jij ook net als Messi tweebenig? Dat jij ook, want je moet natuurlijk af en toe afwisselen, want als je alles met rechts doet, dan krijg je helemaal een lam been van.
2: Nee, klopt. Je bent eigenlijk wel continu aan het omwisselen. Vaak wel 10 tot 12 slagen.
0: Zo, maar jij hebt het gehaald.
2: Dat gaat op een gegeven moment automatisch.
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
2: We zijn vannacht om 12 uur begonnen. En ik was rond 5:30 binnen vanavond.
1: What?
2: Vanmiddag.
0: Holy shit. Dat is bizar. Ja. Dus het is gewoon een Olympische prestatie, als je het mij vraagt.
2: Ze voelt het wel. Ja. Ja,
1: een beetje al voor waanzinnig gedaan, Hedwig. Echt super.
0: Zo, even met de benen lang uit, hoor.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Ja, heel goed. En dat kan natuurlijk met de Q-top 500 van de zomer. We beuken lekker door.
3: 188.
0: Dan vinden we de boy next door.

0: Pharrell Williams en Happy. We stappen even in een tijdmachine en we gaan 60 jaar terug in de tijd.
1: Zo.
0: Toen waren daar, ja, dat is lang geleden, de Beach Boys.
1: Toen was Juliana nog koningin.
0: Kijk, het feitje pak je ook nog even mee. De Beach Boys nu 60 jaar later, dat is wel weer leuk. Die staan dan 3 keer in de Q-top 500 van de zomer. En als je het mij vraagt, heel stiekem, is dit natuurlijk al de leukste, de beste zomer in het vast. Laten we eerlijk zijn. Vinden we op plekje 186, Surfing USA.

0: Hot in here. Op 185 in de Q Top 500 van de zomer. En die gaat zo meteen verder met Will Smith. Oh ja, lekker hoor. Miami, hoor je zo meteen.
1: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Ook zo zin in een vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas.

0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: It's playtime.
7: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus... Aldi.
20: Oranje fans.

0: Goedenavond, Q Music Verkeer, krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Ridderkerk Noord, een vertraging van 20 minuutjes.
1: Ga door met de Q Top 500 van de zomer. We zijn aangekomen bij plek 184. Q Music,
2: Tom en Joe.

0: De Q Top 500 van de zomer.
1: Ja, de hele avond hebben we het eigenlijk al over de geneugten van het Pinksterweekend. Met het heerlijke zonnetje. Maar er zijn ook mensen die op dit moment, ik bedoel, het is zondagavond, morgen zijn er weer veel mensen vrij. Maar er zijn ook mensen die zijn nu keihard aan het werk.
2: Monique, goedenavond.
3: Hallo.
2: Jij bent zo iemand die nu gewoon, ja, met het zonnetje op je bol lekker aan het werk is. Zit je buiten?
3: Nee, ik zit nu toch nog echt even binnen.
2: Oh, jammer. Maar wat doe je dan? Want het is wel heel belangrijk wat jij op dit moment aan het doen bent.
3: Ja, ik ben aan het eindexamen tekenen aan het nakijken. Centrale examens.
2: Oeh, heel belangrijk.
1: Voor welke? Ja. Voor de HAVO, VWO?
3: Voor HAVO, dit is voor 5 HAVO.
1: Oh, oké. Okay. En ja, we kunnen natuurlijk niks prijsgeven, maar hoe wordt het over het algemeen gemaakt? Ben je tevreden?
3: Ik vind dat nog heel moeilijk ook nog om te zeggen, omdat ik nog niet alles nagekeken heb.
1: Nee.
3: Dus daar doe ik nog maar even geen uitspraken over.
1: Heel verstandig.
2: Politiek correct antwoord dit. Ja.
1: Oké, maar het tekenexamen, wat moet ik... Ik heb dat vrij snel laten vallen volgens mij. Wat moet ik me dan bij voorstellen? Zie je echt tekeningen voor je of zijn het vooral vragen over tekenen?
3: Nee, het zijn echt vragen over kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing.
2: Oh.
3: Dus het is echt een schriftelijk examen.
2: Een vraag als, heeft Vincent van Gogh zijn linker of zijn rechteroor afgesneden? Of ik heb geen idee, waar moet ik aan denken, Monique?
3: Nee, ja, ik heb een leuke vraag voor jullie.
2: Oh, ja, dat is goed. Leuk.
1: Ja, ja, kom maar door.
3: Maar jullie hebben dus geen eindexamen aan het tekenen?
1: Nee.
3: Oh, dat is echt jammer. Dat is echt een gemiste kans voor jullie.
2: Ja, wie weet dat nu blijkt dat er echt talent verloren is gegaan. Vertel, wat is de vraag?
3: Ja. Nou, ja, het is vaak naar aanleiding van schilderijen. Dus je ziet, ze hebben kleurenbijlagen op het examen. Die hebben jullie natuurlijk niet voor je nu op dit moment.
1: Nee.
3: Maar je ziet een schilderij. Het is van de Franse kunstenaar Henri Matisse.
2: Ja, natuurlijk.
3: En op die afbeelding zie je de schilderij Weelde, Kalmte en Wellust uit 1904.
2: Ja.
3: En het werk is gebaseerd op een gedicht van Baudelaire, waarin een man zijn geliefde vraagt om met hem mee te reizen naar het paradijs.
2: Ja, Baudelaire, ja.
3: Dus, oké, ja. Op het schilderij zie je eigenlijk als het ware een waterkant.
2: Mooi.
3: Van een meer. Mooi, ja, halfnaakte vrouwen zie je erop.
2: Schitterend.
1: Prachtig, vertel me meer. Ja.
3: Ja, prachtige zonsondergang, picknickkleedje erbij, dus ze zijn echt aan het genieten.
2: Ja.
3: Nou is de vraag. Noem 2 aspecten van de voorstelling die verwijzen naar een paradijselijke sfeer.
1: Nou, dat zijn sowieso die naakte vrouwen.
2: Ja, ja, daar wil ik ook nog even terugkomen, de naakte vrouw sowieso.
3: Ja.
2: En
1: de palmbomen.
2: De palmbomen.
3: Nou ja, het palmboom is wel het onderdeel van het landschap wat gewoon echt wel paradijselijk eruit ziet.
1: Hey.
3: Nou,
1: ik hoor 2 punten.
2: Wij zijn geslaagd.
3: Ja. Dat denk ik zeker.
1: Ja, we zijn er doorheen, hè?
2: Hey, nooit gedacht dat een halfnaakte vrouw op een schilderij mij er nog doorheen trekken.
1: Monique, heel veel succes met nakijken nog, hè?
3: Dankjewel. Jullie heel veel plezier met de uitzending.
1: Ja, komt helemaal goed. We gaan door met de Q-top 500 van de zomer.
4: 182.
1: Dan vinden we Pink, Cover Me in Sunshine.

0: Oh, Elvis Crespo. Het zit hem in de voornaam, denk ik, hoor. King of Pop, dit is de King of Latin.
1: Zo, dat zeg je mooi.
0: Oh,
1: dat
0: ja?
1: Zeg je mooi.
0: Bijlaar op 180 in de Q-top 500 van de zomer.
1: Zullen wij er nog één doen of gaan we over naar Kane?
0: Nee, wil je al weg?
1: Nee, ik wil niet weg. Ja, het liefst doe ik er nog 100. Het liefst maak ik hem nu af. Ga ik gewoon de hele avond zitten.
0: Nou, daar hou ik je aan. Kane, lekker nog op het terras gaan zitten, jongen. Kunnen wij lekker door.
2: 179.
0: Vinden we namelijk George Ezra. Budapest.

0: individu. George Ezra en Budapest. Q-top 500 van de zomer. Wij pakken de paling in.
1: Ja, maar we gaan door met de Q-top 500 van de zomer tot zonsondergang. Dat is...
0: Ja, dat moeten we aan Keen vragen.
1: Half tien?
2: Ja.
1: Dan gaat de zon echt onder.
2: We hebben het echt helemaal opgezocht en alles.
1: Oké, dus jij gaat nu dan nog een klein half uur of ruim half uurtje door en dan is het klaar
2: en voor dan vandaag. Is het klaar voor vandaag, maar dan zijn we morgen gewoon weer bij zonsopgang. Gaan we gewoon weer verder.
0: Oh, mooi. Mooi.
1: En wat hebben we dan nog in het laatste half uur? In het staartje van de Q-top 500 van de zomer?
2: In het laatste half uur sowieso. WK-anthem der WK-anthems.
0: Oh! Prachtig.
2: Na een waving flag komt eraan.
0: Maar er komt ook, meer aan.
2: Ja, ook Jan Smit.
0: Ja.

0: Ah ja, het wordt alleen maar genieten zo.
1: Internationaal.
2: Oh, veel plezier zo meteen bij Keen.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
7: Good. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
18: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: Helemaal los bij Ethos.
23: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis.
1: Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
15: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
25: We denken na over een koophuis.
26: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
25: Bart, met die loopgroep?
26: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
28: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
29: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
30: 9:01, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Mark Bergt.
31: Goedenavond. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in één dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Het weer nu van Weer Online. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
30: Ach, veel zon, dat klinkt me als muziek in de oren. Flitsmeister meldt momenteel 3 files van 15 minuten of langer. Eentje op de A10 van Amstel richting Koenplein. Doordat er een afrit is afgesloten, heb je tussen Amsterdam-Watergraafsmeer en Zeeburg een kwartier vertraging. Ook op de A12 van Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 21 minuten vertraging, verspreid over 2 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda staan ze tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord stil. En daar heb je 19 minuten vertraging over 4 kilometer. Flitser dan nog op de A10 van de Koentunnel bij de Nieuwe Meer. Ter hoogte van Amsterdam, 27,9. Even let op je snelheid.
32: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
30: Q-Music.
33: Game slobben.
30: Ja, het zonnetje mag wel langzaamaan ondergaan. De hits blijven gewoon heter worden, hoor. Stromae hoor je naar Knaan. Waving Flag 178.
33: Q-Music. 178.

0: Exotische Era. Samen met de Maru. Meer rozen op 176.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk nog lente. Maar met deze temperaturen kan je het haast geen lente meer noemen. 30 graden met een strak blauwe lucht. Dit is gewoon zomer in volle glorie. En daarom hoor je dit Pinksterweekend van zonsopgang tot zonsondergang. De Q Top 500 van de zomer. En ik kijk even naar buiten. Nou... Maar het is nog niet donker, dus we kunnen nog wel eventjes door. Nog een kwartiertje. Volgende twee liedjes in de lijst. Dit zijn toevallig ook twee van mijn persoonlijke favorieten. Zo hoor je zometeen Macklemore en Ryan Lewis met Can't Hold Us. Nou, dat is echt een van mijn favoriete tracks aller tijden. En een plekje daaronder staat een toch wel iets wat vergeten zomerhit van Miley Cyrus. Ja, je hoort hem helemaal niet meer zo vaak voorbij komen. Maar ik heb deze zelf nog altijd standaard in mijn zomerplaylist staan. En als ik de stemlijsten moet geloven, dan hebben onder andere Thomas Middendorp, Annette Wassink, Sanne van der Heijden en zelfs collega Menno Barreveld dat ook. Op 175 in de Q Top 500 van de zomer, Miley Cyrus en Malibu.

0: 74 in de Q top 500 van de zomer is voor Macklemore en Ryan Lewis, Can't Hold Us.
1: De Q top 500 van de zomer.
0: Ja, ik sta even buiten. Ik ben heel veel naar buiten gelopen. Want wij draaien dus dit Pinksterweekend van zonsopgang tot zonsondergang. De Q top 500 van de zomer vanwege het heerlijke weer. Maar ja, de regel is dus dat als het zonnetje onder is, dat we dan stoppen met de lijst. Alleen ik ben toch even naar buiten gelopen om het te checken. Het zonnetje is nog niet onder. We hadden uitgerekend dat om 9:30 de zonsondergang wel plaats zou hebben gevonden. Maar ik kan hem gewoon nog zien op de horizon. Dus ik stel voor dat we straks gewoon nog even één liedje doen. Ik denk dat hij dan wel helemaal is verdwenen. Dus straks gaan we gewoon nog even verder met Bob Marley, Sun is Shining. Want dat is zo en die staat op 173. Die hoor je binnen een paar minuutjes.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
5: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
14: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom...

0: stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido. Tot zo!
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Even kijken. Nee. Zonnetje is nog steeds niet onder. Dus we kunnen nog steeds één liedje doen vanuit de Q Top 500 van de zomer.
13: Geen slobben.
12: Op 173, Bob Marley met Sun is Shining, toepasselijk.
13: You sound better with you. 173.

kijk even uit het raam. Maar de zon is nu wel echt onder hier in Amsterdam. Hoor. Het ziet er nu wel echt donker uit. Dus de Q-top 500 van de zomer die gaat morgen weer verder bij zonsopgang. Gelijk om 7 uur als het kwik weer gaat stijgen. Maar geen zorgen, ik blijf gewoon leuke muziek voor je draaien hoor. Q-music. En we spelen zo ook het gezongen woord. Na Taylor Swift, dit is Alpelite bij Q-music.

Swedish Whims en Lose Control bij Q-Music. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie die liedjes voorbij komt. Mijn vraag aan jou is of jij dat gezongen woord weet te vinden. Ik verklap je daarbij wel alvast de eerste letter van het woord dat we zoeken. Anders wordt het wel heel lastig waarschijnlijk. De eerste letter is namelijk de letter S. Dus de S van Simon bijvoorbeeld. Als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter S in alle drie de komende liedjes voorkomt, stuur je antwoord dan in via de Q-Music app. Beginnen we met Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Back Music. Beautiful Things. Midden in het gezongen woord, ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter S in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q Music app. Nou, je hebt hem dus net al kunnen horen in Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. En dus in Beautiful Things van Benson Boone. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, heb ik ook nog even één laatste track voor je om het mee te controleren. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Heel veel succes!

0: Martijn denkt stars. Linda die stuurt someone. En Jurgen die stuurt streaming. Maar dat is het allemaal niet. Maar goed, wat is dan wel het gezongen woord? Welk woord dat begon met, of begint nog steeds, met de letter S hoorde je zowel in Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It, als Benson Boone met Beautiful Things, als Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Dionne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe lang duurde het voordat jij het dacht door te hebben?
1: Nou, bij het eerste nummer, het eerste woord, dacht ik, het zal toch niet. dat is te makkelijk. Maar bij het tweede nummer dacht ik op een gegeven moment, ja, dit kan niet missen.
0: Ja, het gebeurt niet vaak dat dat ook zo het geval is. Dat het gelijk het eerste woord is dat in het eerste liedje zou worden gezongen. Dionne, voordat jij het woord gaat zeggen, wil ik nog heel even vragen. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Absoluut niet.
0: Absoluut niet. De belangrijke spelregel bij het gezongen woord is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden.
1: Oh, dat willen jullie echt niet hoor, dat ik dat doe.
0: Ja, Dionne, spelregels zijn spelregels. Ik verzin ze ook niet. Dus Dionne, 40 jaar uit het prachtige Haarlem. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Twee.
0: Dit was gewoon hartstikke zuiver hoor.

0: hartstikke goed, Dionne.
1: Kijk eens aan.
0: En hoezo zeg je nou dat weer? Je hartstikke niet? Je zong toch gewoon hartstikke mooi?
1: Ja, zelfs mijn dochter wil niet dat ik in slaap zing, zo vals zing ik. Dus, dit is nou, echt heel ernstig.
0: Laat je niet van de weg brengen hoor, Dionne. Ik vond het hartstikke goed klinken. Ik ga het Q Music prijzenpakket naar je opsturen. En ik wens je een heerlijke avond toe, hè.
1: Hetzelfde werk, hè.
0: Dankjewel, hoi hoi. Somber hoor je binnen 5 minuutjes. Laten we dat afspreken. Ja, doen we.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdekoratie.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Grando.
5: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
8: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor 4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus...
14: Aldi, soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Op de kop af 10 uur. Goedenavond. Het Q Music Nieuws krijg je van Mark Bergt.
16: Goedenavond. Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waar de Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe 1 grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Op de weg is het toch nog wel wat druk op de zondagavond. 2 files van 15 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland heb je een kwartier vertraging verspreid over 2 kilometer. En ook een kwartier vertraging verspreid over 4 kilometer op de A16 van Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord komt omdat het daar is afgesloten. Controles vind je nog op de A10 van Koentunnel naar de Nieuwe Meer bij hectometerpaal 27.9. En de A20 Gouda-Rotterdam bij 31.6.
11: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
17: Kane Slobbe.
15: Ja, die top 500 van de zomer gaat morgenochtend gewoon weer verder om 7 uur. Straks gaan we wel weer door met Repeat of Niet, met nieuwe muziek van Jonas Blue. Q.

0: Summer bij Q-Music. En Homewrecker. Daarvoor nog Cloud en Ladada Mon Dernier Mot.
1: Repeat. Of niet?
0: Het is ronde nummer 2 voor Jonas Blue. Ja, het is een man die al een muzikaal cv heeft waar je bang van wordt. Het is echt ongelooflijk hoeveel monsterhits hij in de tens scoorde. Weet je, rond 2018-2019 was dit allemaal. Maar dat waren echt stuk voor stuk zomerse bangers hier. Ik neem ze even allemaal met je door. Fast Car. Perfect Strangers. Mama. En Rise. Nou, stuk voor stuk knallers van een hit geworden. Maar sinds 2019 blijft het al een tijdje stil als het gaat om zijn top 40 portfolio. En daar zou nu zomaar verandering in kunnen komen. Edge of Desire is al een tijdje uit, sinds augustus vorig jaar. Maar met de hoge temperaturen begint hij nu pas onder de aandacht te komen in Nederland. Gisteren stroomde hij zelfs de top 50 binnen van meest gestreamde tracks in Nederland. En of hij ook vaker op de radio voorbij mag komen, dat ligt nu in jouw handen. Vind jij Edge of Desire een zomerse knaller? Stuur dan repeat met een berichtje in de Q-Music app. Vind je dat het nog veel aan het verlangen overlaat? Stuur dan niet met een berichtje in de Q-Music app. Ook altijd leuk als je even inspreekt waarom je het wel of geen leuk nummer vindt. Even een audioberichtje sturen. Oké, komt-ie.
1: Repeat.

0: Het is Jonas Blue en Malive, Edge of Desire.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Van begin tot eind. Het is een kort liedje. Binnen 2 minuten zo voorbij gevlogen. Maar er komt toch nog wel een hoop op binnen. Even kijken. Sabrina die zegt niet in hoofdletters en uitroeptekens. Kevin zegt daarentegen ja, dit is een knaller. Hoppa, kom de zomer maar door. Dirk zegt repeat. Suzanne zegt repeat. Wendy zegt dikke niet. Zijn vorige muziek was beter. Laura stuurt repeat. Roos zegt repeat. Xander stuurt ook een repeatje. Ik zie dat Tessa nog een audioberichtje stuurt.
3: Een heerlijk dansnummer. Dus van mij een dikke repeat.
0: Karst laat ook nog wat weten in de Q-Music app.
4: Hey Kane, lekker nummertje. Doe maar een repeatje. Yo.
0: Staat genoteerd. Hugo zegt lekker nummertje. Repeat. Maxime stuurt het eerste stukje instrumentaal was lekker. Maar daarna helaas niet doorgezet. Een niet voor ons. Groetjes van Lianne en Maxime. En ook Joost Klos stuurt ook nog een repeat. Ja, het is toch wel met volle overtuiging. Een repeatje. Dus hij is door naar ronde nummer 3. Die hoor je morgenavond wederom bij mij. Zelfde tijd, dezelfde plek. Q Music. Voor nu hoor je Beyoncé. Dit is Halo bij Q.

0: unstoppable.
1: Som je bij Kim Music en Dark Before the Dawn. Er komen allemaal leuke berichtjes binnen in de Q-Music app. Van onder andere Anne Brekelmans, Anne Maurix en Marjolein Mepschen, als ik het goed zeg. Die allemaal lieve dankberichtjes sturen omdat ze naar Suzanne en Freek zijn geweest. Nou, Anne stuurt bijvoorbeeld dankjewel Q-Music voor de gewonnen kaartjes. Mijn zoon en ik vonden het fantastisch. Anne, andere Anne, ja het zijn twee Annes, kan ik ook niet zoveel aan doen. Die stuurt dankjewel voor de fantastische dag. En Marjolein die stuurt dank voor de kaartjes. Het was fantastisch bij Suzanne Freek. Nou, uiteindelijk allemaal best wel gelijke woorden en gelijke recensies. Ik was er vanmiddag dus ook bij. Ik vond het waanzinnig. Moet wel zeggen, ik had staanplaatsen. En ik denk dat ik gewoon op de verkeerde plekken stond. Ik stond in eerste instantie voor de bar. En later ben ik iets meer naar achter gegaan. Maar ik ben gewoon om de 5 seconden... alleen maar aangetikt omdat mensen er langs wilden bij mij. Waardoor ik uiteindelijk gewoon amper van nog wat meekreeg van het concert. Want het was echt niet normaal. Ik heb nog nooit meegemaakt bij een concert dat er zo vaak mensen aan me kwamen te zitten omdat ze er langs moesten. En het zo ontiegelijk druk was, waardoor je ook niet even makkelijk eromheen kon. Dus ik heb bijna het idee dat ik een rugmassage heb gehad deze dag. Maar goed, concert zelf, waanzinnig. Mocht je nog gaan ergens komende tijd, want ze gaan er volgens mij nog, dit was show 6, dan gaan ze er nog 4 doen. Heel veel plezier. Ik dacht, ik draai ze ook nog even. Dit zijn Suzanne en Freek en Onderweg naar Later. Een van mijn favorietjes.

0: Zometeen hoor je de alarmschijf van deze week. Dat is tevens het WK-anthem door Shakira en Burna Boy. Echt een waanzinnige knaller van een hit. Ik ga hem zo je laten horen. En ook Juste, Jackstyle en Joon. Hoor je binnen een paar minuutjes. Lekker knallen.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Voordat ik hier manager

0: De volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
6: Alarm 5 is onderweg. Eerst Juste, Jackstel en Joon. Turn the lights off.

0: Miles Smith en Stargazing bij Q Music. We hebben deze week als alarmschijf het WK-anthem van dit jaar. Shakira en Burna Boy, Die Die. Alarmschijf betekent natuurlijk dat we hem een week lang extra vaak draaien, omdat we denken dat hij het goed gaat doen in de top 40. En gisteren draaide ik dit dus ook. En toen kreeg ik een recensie binnen de Q Music app van Danielle. Danielle, goedenavond.
1: Hi.
0: Ik moest dusdanig lachen om jouw recensie gisteren dat ik dacht, ik wil je toch even opbellen. Omdat ik er gisteren natuurlijk niet meer over kon beginnen, want het was een beetje, nou, kwam toch een beetje laat binnen. Dus ik dacht, wat stuurde jij gisteren in de Q Music app?
1: Dat het Dai Dai Italiaans is, maar Italië doet helemaal niet mee.
0: Met het WK dit jaar?
1: Ja.
0: Dus ze hebben helemaal een tekst, nou ja, een titel, laat ik het zo zeggen. Want de tekst dat schiet natuurlijk ook in het Engels alle kanten op. Maar ze hebben helemaal een Italiaanse titel voor het WK-anthem dit jaar, terwijl Italië helemaal niet gekwalificeerd is voor Italië.
1: Ja, dat komt.
0: En hoe weet jij dat het Italiaans is dan? Kan je Italiaans?
1: Nee, ik kan geen Italiaans, maar ik had het een keer gelezen. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk niet zo handig.
0: Overigens wel een leuk feitje. Ik weet niet of je dat al hebt gehoord, Danielle. Is dat The Netherlands ook wordt genoemd in het liedje. Is je dat al opgevallen?
1: Nee.
0: Nee, dan moet je straks goed luisteren. Dan worden eerst allemaal voetbalspelers opgenoemd. Messi en zo en Mbappé.
1: Ja, die ook. Ja.
0: Dat is je dan wel opgevallen. En daarna noemt Shakira nog allemaal landen op. Waaronder France. Nou, en wat ruimt er dan op France?
1: The Netherlands,
0: jawel. Nou, dus in die zin is het wel goed dat ze al die andere landen ook nog hebben opgenoemd. Want het is niet helemaal random geweest dat ze alleen een Italiaanse titel hebben gebruikt.
1: Nee, dat niet.
0: Vind je het wel een leuk liedje?
1: Ik vind het wel een leuk liedje.
0: Mooi, dat is mooi, want je gaat er nog veel horen komende week.
1: Dat denk ik ook. Ik denk ook volgende maand.
0: Volgende maand, ja, want dan is natuurlijk het WK vanaf 11 juni.
1: Ja.
0: Nou, ga ervan genieten. Ik ga hem nu voor je draaien, ja?
1: Oké, dankjewel. Fijne avond. The Q Music.

0: Thomas Gray and Rumors. What are you for? No Doubt. And It's My Life bij Q-Music. Nou, er komt nu een berichtje binnen in de Q-Music app. Je hebt personeelsuitjes en je hebt personeelsuitjes. Carmen, wat voor een personeelsuitje heb jij vandaag achter de rug?
1: We zijn met alle HEMA-winkels van heel Nederland naar de Zeeuwdoom geweest.
0: Nou, dat is toch ongekend? En wat moet ik me dan even inbeelden bij de Ziggo Dome? Wie treden daar dan op?
1: We hebben André Hazes gehad, Willeke Alberti, Etilia hebben we gehad, Martin Morero.
0: Martin Morero?
1: En zelfs hij was erbij.
0: Martin Morero? Jij met een poppenpils die staat kijken naar Martin Morero? Wat geweldig!
1: Wie was er nog meer? Flemming was erbij.
0: Nou, wat een sterrenline-up!
1: Donnie was erbij.
0: Nou, die op!
1: Guus. Guus Meeuwen.
0: Nou, het houdt echt niet op. Dit is niet normaal. Dit is dus gewoon als personeelsuitje met alle filialen van heel Nederland van de HEMA.
1: Nou ja, omdat HEMA bestaat 100 jaar dit jaar.
0: Dus het was ter gelegenheid daarvan.
1: Ja, dus dat is één groot feest.
0: Het is niet zo dat je elk jaar dit feestje viert, zeg maar.
1: Nee, dat denk ik niet. Het zou wel leuk zijn als we het elk jaar hebben, maar...
0: En moet ik me dan ook echt inbeelden dat heel die zaal vol staat?
1: Nou, hij stond wel echt heel erg vol, ja. Op de staangedeelte en de zitplaatsen.
0: Wauw, dus gewoon de hele Ziggo Dome is gevuld met HEMA-medewerkers. Ontmoet je dan ook nieuwe mensen?
1: Je praat wel met elkaar ook. En je bent met z'n allen eigenlijk het feestje aan het vieren.
0: Ja, dus, maar praat je dan ook over werk? Of is het dan, hoe is het bij jouw filiaal?
1: We hebben geen tijd voor.
0: Nee, het is echt lekker feestgevier.
1: Ja.
0: Wat was het hoogtepunt?
1: Ons filiaal vond in ieder geval alles gewoon echt leuk en gaaf qua artiesten en zo wat er was.
0: En het is dan een avond geweest of een hele middag?
1: Vanaf een uurtje of vijf begon het. En we zijn net terug.
0: Met de bus?
1: Ja. En dan zijn we opgehaald en weer thuisgebracht.
0: Alle HEMA-filialen zijn met de bus gebracht.
1: Ja.
0: Wat een jaloersmakend vet personeelsuitje heb jij gehad vandaag, Carmen.
1: Ja,
0: dat
1: is gaaf, hè? Ja, gaaf.
0: Heb ik nog één laatste vraag? Want daar ben ik toch benieuwd naar. Het antwoord gaat natuurlijk ja zijn. Het kan niet anders dan dat het antwoord ja gaat zijn. Hebben jullie dan ook ondertussen met alle HEMA-medewerkers in de Ziggo Dome dan dit deuntje gefloten?
1: Nee, helaas niet.
0: Dat niet?
1: Dat weer niet, nee.
0: Dat is dan wel een gemiste kans. Dan is dat toch voor de organisatie voor over 50 jaar. Als jullie dan weer met 150 jaar vieren in de Ziggo Dome. Dan moet dit natuurlijk nog meegenomen worden.
1: Ja, dan moeten ze niet erbij doen. Zeker weten.
0: Hé, wat vet. Geniet nog even heerlijk na, Carmen. En leuk dat je even wilde bellen.
1: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed.

0: Vincent en Zomers. Je weekend vieren met Q-Music. En another 54 Ultra. En Talk to You. Zometeen ga ik nog even testen hoe scherp jij bent op deze eerste Pinksterdag. Dat doen we in de Foute Minuut. Een quiz waarbij je niet de vragen met het goede antwoord, maar met het foute antwoord moet beantwoorden. En geloof mij, dat is toch nog eens moeilijker dan je denkt. En we gaan ook nog, nou ja, als we toch dansend bezig waren. Dansend verder met Offenbach. Miles Away hoor je binnen, nou, 5 minuutjes.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
2: Op de kop af, 11 uur, goedenavond. Het Q Music Nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
4: Goedenavond. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim 500 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Flitsmeister meldt op dit moment twee files van 10 minuten of langer. Eentje op de A12 van Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Met 10 minuten vertraging over 2 kilometer. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord is het afgesloten. En daarom een klein kwartiertje vertraging over 4 kilometer. Controles is eigenlijk nog maar eentje op de A1 van Apeldoorn richting Barneveld. 56.7. Even kijken hoe scherp je nog bent op deze eerste Pinksteravond. Zometeen spelen we de foute minuut na Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: Of we mogen bij Q Music Miles Away.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Nou, geef jij altijd het foute antwoord bij 30 Seconds? Word je altijd laatste bij de plaatselijke pubquiz? Of zit je nooit in het winnende team bij Party & Co? Dan heb ik zo het perfecte spel voor jou, waar je gegarandeerd wel in de prijzen valt. We spelen zo namelijk de Foute Minuut. Ik geef je zo meteen 1 minuut de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Maar dan niet met het goede, maar juist met het foute antwoord. Maar om het je iets moeilijker te maken, krijg je wel meer keuzeantwoorden te horen. Dus het is niet dat je gewoon 5 keer banaan kan zeggen. Tenzij de vraag natuurlijk is welke fruitsoort is geel. Dan heb je alsnog het goede antwoord gegeven. Maar goed, ik geef je dus 2 keer 2 keuzes de hele tijd. Zodat je wel echt moet opletten wat het foute antwoord is. Bij het geven van 5 foute antwoorden win je het Q-Music prijzenpakket. En geloof mij, zelfs met die multiple choice is het toch nog wel moeilijker dan je denkt. Aanmelden voor de Foute Minuut, dat kan in de Q-Music app. Door het foute antwoord te sturen op de volgende kwalificatievraag. Dit heerlijke lange weekend hebben wij te danken aan Pinksteren. Maar op welke dag valt Pinksteren elk jaar? Is dat A, 50 dagen na Pasen? Of B, 50 dagen na Sinterklaas? Dus op welke dag valt Pinksteren elk jaar? 50

0: Bruno Mars bij Q-Music en Risk It All. Moet je horen wat er nu gaat gebeuren. Cool worden, laat je horen!
1: Hoi!
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ja, Ronan, ik dacht dat je ook wel met je vriendin en je zoontje in de auto zat, toch?
1: Ja, klopt. Mijn zoontje die is net 2,5 maand oud. En mijn vriendin...
0: Ik hoor heel zachtjes op de achtergrond. Hoi!
1: Ja, klopt.
0: Ik verklaar het ook waarom je zoontje niet meedoet. Als eerst ik zeg, koefwoorden laat je horen.
1: Nou, inderdaad.
0: Hé, hey, wat leuk. Je gaat meespelen met de Foute Minuut, Ronan. Je had de kwalificatievraag al goed beantwoord. Of nou ja, eigenlijk dus fout beantwoord. Op welke dag valt Pinksteren elk jaar? Is dat 50 dagen na Pasen of 50 dagen na Sinterklaas?
1: Dat is 50 dagen na Sinterklaas.
0: Dat is dus helemaal fout. Ja, beantwoord je dit dus zometeen ook 5 keer met het foute antwoord. Dat is eigenlijk het trucje wat je net hebt gedaan. Als je dat nog een keer 5 keer kan toepassen. En dan binnen 1 minuut, dan win jij een Q-Music prijzenpakket. Maar ja, dit was nog zeg maar koekenij. Maar ik durf niet te garanderen dat het allemaal zo makkelijk gaat, Ronan.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: We gaan het meemaken. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan komt hier vraag nummer 1.
2: De Foute Minuut.
0: In welk land is de Formule 1 race momenteel aan de gang? Is dat A, Japan of B, Canada?
1: Dat is Japan.
0: Vraag 2. Welk dier is een reptiel? Is dat A, een kikker of B, een slang?
1: Een kikker.
0: Vraag 3. Welke artiest treedt deze maand 10 keer op in de Johan Cruijff Arena? Is dat A, Harry Styles of B, Bruno Mars?
1: Bruno Mars.
0: Vraag 4. Hoeveel spelers staan er per team tijdens een basketbalwedstrijd op het veld? A, 5 of B, 7?
1: 5.
0: Vraag 5. Van welke Britse band is de ex-top 40 hit My Universe? Is dat A, Oasis of B, Coldplay?
1: My Oasis.
0: Ja.
1: Oasis, ja.
0: Laatste vraag. Op welk station lag gistermiddag het treinverkeer stil dankzij Extinction Rebellion? Is dat A, Utrecht of B, Amersfoort?
1: Amersfoort.
0: Ja, dat is goed!
1: Tof.
0: Tof. Ah, je maakt het toch nog even spannend, want we zaten 10 seconden nog op de klok.
1: Oh, jemig.
0: Maar je bent helemaal zenuwachtig, Ronan.
1: Nou, inderdaad.
0: Ik kan je helaas niet feliciteren met een verdubbelde salaris, maar wel gewoon met een Q-Music prijzenpakket. Maar ik vind het wel heel leuk om te horen dat je zelfs dan gewoon nog zo zenuwachtig in het spel zit.
1: Nou, inderdaad, ja. Ik ben altijd zenuwachtig, dus...
0: Je had dus alleen de vraag hoeveel spelers staan er per team tijdens een basketbalwedstrijd op het veld. Had je nog even fout. Dat waren er 5 in plaats van 7. Maar de rest ging je eigenlijk best wel goed af, toch?
1: Nou, inderdaad.
0: Dus je houdt het nieuws goed in de gaten.
1: Ja, nou ja, redelijk wel, ja. Dus ik krijg alles wel een beetje mee via de Q-Music, dus...
0: Nou, dat vind ik goed om te horen, Ronan. Dan luister je goed.
1: Nou, inderdaad.
0: Hey, ik ga het Q-Music prijspakket naar je opsturen, inclusief babydekentje. Want dat hebben wij.
1: Dus helemaal leuk.
0: Dan krijg je een leuk babydekentje. Hoe heet je zoontje?
1: Norian.
0: Norian. N-O-R-I-A-N.
1: Yes, helemaal goed.
0: Dat nemen we dat dan helemaal mee. Helemaal leuk. Geniet ervan en sterkte met de brakke nachten, hè.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Ja, hoi, hoi, hoi.
0: Wat dus vraag 5 was, van welke Britse band is de ex-top 40 in My Universe? Dat is dus Coldplay.

Jack, Sia, David Guetta, Awake Tonight bij Q Music. 11:55 op de zondagavond, eerste Pinksterdag. Het is overigens naast Pinksterweekend ook de weekend van de Q Top 500 van de zomer. Van zonsopgang tot zonsondergang draaien we de 500 lekkerste zomerhits van het jaar. Of nee, niet eens van het jaar, eigenlijk ooit gemaakt. Het heeft natuurlijk alles te maken met de heerlijke temperaturen van dit weekend. Het is ook een unicum dat we überhaupt de top 500 van de zomer draaien in een ander seizoen dan de zomer, want het is natuurlijk nog hartstikke lente. Maar het lijkt mij leuk om deze zondagavond nog af te sluiten met een zomerhit die niet in de top 500 van de zomer staat. Oftewel, welke ondergewaardeerde, vergeten zomerhit die dus niet in die top 500 staat, wil jij nog heel graag horen deze zondagavond om er even lekker mee af te sluiten? Ik heb even een paar voorbeeldjes die je misschien wel eens vergeten bent. Wat dacht je van deze?

ATO. Baby, you're so classic. Of wat dacht je van deze van Camila Cabello? Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Liar. Zo, dat doet ook weer even een luikje open in mijn hoofd. Nou, kom maar door in de Q-Music app. Welke vergeten zomerhit? En dat hoeft dus overigens niet een van deze drie te zijn. Maar gewoon je eigen suggestie kan ook. Wil je graag nog horen deze zondagavond? Stuur je voorstel even met een berichtje in de Q-Music app. En wat ook leuk is, over zomerhit gesproken. Deze van de Bauza hoor je ook binnen een paar minuten.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!

0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Q-Music. Geen slobben.
19: Foute Anthem draai ik zo voor je. Eerst de bouwsaam met

blijft mooi. Ed Sheeran. En Perfect bij Q-Music. Het is Pinkster Weekend, maar dan wel eentje met een gouden koperen randje. Als het aan de zon ligt tenminste. Het is dit weekend 30 graden in heel het land. En daarom draaien wij dit weekend de Q Top 500 van de zomer. Van zonsopgang tot zonsondergang hoor je de 500 lekkerste zomerse hits ooit gemaakt. Die begint dus morgen weer om 7 uur 's ochtends. Maar ja, tot die tijd dacht ik, ik vind het wel nog even leuk om een liedje te draaien dat net zo zomers is, maar die niet in die Top 500 van de zomer voorbij komt. Dus ik vroeg net aan jou, welke vergeten, ondergewaardeerde zomerhit wil jij nog graag horen deze zondagavond om er even lekker mee af te sluiten? En er kwamen heel veel berichtjes op binnen. Waaronder drie liedjes die ook uit 2015 komen. Nou heb ik echt een zwak voor liedjes uit 2015. Er is ook een wetenschappelijke theorie volgens mij dat liedjes die in je puberteit uitkomen, dat je die vaak beschouwt als de beste liedjes ooit gemaakt. Nou, ik durf wel te zeggen dat ik bij alle drie deze liedjes een groot sentiment heb. En het zijn ook alle drie best wel vergeten nummers. Nummer 1 die komt van Zenne van der Graaf. Die heeft namelijk Pitbull met Fun ingestuurd. Fun. Ja, echt een vergeten zomer dit. Daarnaast kwam Jeffrey de Wit met Afrojack en Summer.

playing him for the weekend. Kent u deze nog? En nu is de keuze aan jou. Welke van deze drie wil je zo in zijn totaliteit horen? Je kan nu stemmen in de Q Music app. Laat even weten, wil je graag Coldplay met Him for the Weekend, Afrojack met Summer Thing of Pitbull met Fun horen? Nou, uitslag hoor je dus net voor 12 uur. En dit is dan weer het foute anthem. Dit is het.

0: Shakira bij Q-Music en Zoo. Daarvoor nog Nena en Kim Wilde. Anywhere, any place. Nee, andersom. Any place, anywhere, anytime. Ja, als je denkt, wat hoor ik nu voor een gigantische knal? Dat is de knal waarmee de poll is gestopt in de Q-Music app. De vraag is namelijk, met welke vergeten ondergewaardeerde zomerhit wil jij deze heerlijke eerste Pinksterdag afsluiten? Welke zomerse temperaturen komen er bij jou naar boven als je bijvoorbeeld Fun hoort van Pitbull?
1: Fun.
0: Zo. Blijft goed dit, hè? Blijft goed. Afrojack met Summer Thing werd nog ingestuurd door Jeffrey de Wit.
2: And I told my heart it was just a summer thing.
0: Of wat dacht je van Him for the Weekend? Van Coldplay. Nou, met maar liefst 47% van de stemmen heeft gewonnen Coldplay. Willeke stuurt ook ja Coldplay. Tieke zegt altijd Coldplay. Nou, de rest komt maar met 26 en 27% van de stemmen. Maar het is dus

0: daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
0: Allsafe. Geeft ruimte.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Playtime.
2: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

Goedenacht. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook al worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3rd achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens het AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goeienacht.
1: De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.